0: 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door Ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

petrol station. I smell them on your skin.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Lande woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: 105. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, het is echt vakantietijd hoor. Ongekend, geen René Kind vanochtend. De komende 3 uur wel de fijnste muziek. En het laatste nieuws zometeen natuurlijk met Geert-Jan Procé in het Haarlem 105 nieuws. We beginnen met Alicia Keys en La Rora.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De brandweer van Kennemerland waarschuwt voor inbraken bij brandweerkazernes tijdens de vakantieperiode. De afgelopen tijd is in verschillende Noord-Hollandse gemeenten ingebroken in kazernes en brandweerwagens. Daarbij werd gereedschap gestolen dat nodig is bij noodsituaties. In Kennemerland zijn nog geen inbraken gemeld, maar de brandweer neemt wel extra voorzorgsmaatregelen. En inwoners die verdachte personen of voertuigen rond een brandweerkazerne zien, wordt gevraagd de politie te bellen. De gemeente Haarlem wil in september beginnen met groot onderhoud aan de Egelantier. De werkzaamheden duren naar verwachting tot maart 2027. Voor het project is een vergunning aangevraagd. Onder meer de voorgevel, het dak, de goten en het metselwerk worden hersteld. Ook worden schilderwerk en houtrotherstel uitgevoerd. Het torentje wordt met een kraan van het gebouw gehesen en tijdelijk opgeslagen voor restauratie. De werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidingen voor de verhuizing van het Frans Hals Museum naar de Egelantier. Gemeente Zandvoort opende gistermiddag een nieuwe hangplek voor jongeren. De ontmoetingsplek ligt op de kruising van de Schravenzandestraat en de Watstraat. De locatie is samen met de jongeren ingericht en moet hen een eigen plek in de gemeente geven. Eerder was er al een tijdelijke ontmoetingsplek voor jongeren, maar die werd geen succes. Nu is voor zowel de locatie als de inrichting wel met de tieners samengewerkt en zou het beter moeten gaan. Het prestigieuze internationaal orgelimprovisatieconcours is gisteren gewonnen door Bernard Hauk uit Duitsland. Hij won de Piet Kay-prijs. De publieksprijs was voor Alex Leonardi uit de VS. De prijs voor de beste improvisatie van het hele concours ging naar Andy Brown voor zijn improvisatie in de tweede ronde. De jury prees unaniem het niveau van de improvisaties. De finale was in de Grote of Sint-Bavelkerk in Haarlem. En het improvisatieconcours is onderdeel van het internationaal orgelfestival Haarlem. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij zonnig en droog en het wordt zomers warm met temperaturen van 26 tot 27 graden. De wind waait daarbij meest matig uit het westen tot zuidwesten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. De 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen, het is 10 uur geweest. Geen René Kind deze ochtend. Dit is vakantietijd, maar wel heel veel goede muziek. En beloofd volgende week gewoon weer Cherine op deze zender tussen 9 en 12.

0: Nico.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De brandweer van Kennemerland waarschuwt voor inbraken bij brandweerkazernes tijdens de vakantieperiode. De afgelopen tijd is in verschillende Noord-Hollandse gemeenten ingebroken in kazernes en brandweerwagens. Daarbij werd gereedschap gestolen dat nodig is bij noodsituaties. In Kennemerland zijn nog geen inbraken gemeld, maar de brandweer neemt wel extra voorzorgsmaatregelen. En inwoners die verdachte personen of voertuigen rond een brandweerkazerne zien, wordt gevraagd de politie te bellen. Verkeer richting Haarlem, Schiphol en de kust moet dit weekend rekening houden met vertraging op de A9. De snelweg is tot maandagochtend 5 uur afgesloten tussen knooppunt Holendrecht aan de oostkant van Amstelveen en Bad Hoevedorp. De afsluiting is nodig om het verkeer bij Amstelveen naar een nieuw aangelegd, lager gelegen deel van de snelweg te verplaatsen. Vanaf maandagochtend rijdt het verkeer richting Schiphol en Haarlem voor het eerst over dit nieuwe weggedeelte. De gemeente Haarlem wil in september beginnen met groot onderhoud aan de Eglantier. De werkzaamheden duren naar verwachting tot maart 2027. Voor het project is een vergunning aangevraagd. Onder meer de voorgevel, het dak, de goten en het metselwerk worden hersteld. Ook worden schilderwerk en houtrotherstel uitgevoerd. Het torentje wordt met een kraan van het gebouw gehesen en tijdelijk opgeslagen voor restauratie. De werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidingen voor de verhuizing van het Frans Hals Museum naar de Eglantier. Het prestigieuze internationaal orgel-improvisatieconcours is gisteren gewonnen door Bernard Hauk uit Duitsland. Hij won de Piet K-prijs. De publieksprijs was voor Alex Leonardi uit de VS. De prijs voor de beste improvisatie van het hele concours ging naar Andy Brown voor zijn improvisatie in de tweede ronde. De jury prees unaniem het niveau van de improvisaties. De finale was in de Grote of Sint-Bavelkerk in Haarlem. En het improvisatieconcours is onderdeel van het internationaal orgelfestival Haarlem. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij zonnig en droog en het wordt zomers warm met temperaturen van 26 tot 27 graden. De wind waait daarbij meest matig uit het westen tot zuidwesten.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Geen René Kind deze ochtend, geen Cher René. Volgende week zijn we er weer. Nu een uur lang hele fijne muziek. 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De brandweer van Kennemerland waarschuwt voor inbraken bij brandweerkazernes tijdens de vakantieperiode. De afgelopen tijd is in verschillende Noord-Hollandse gemeenten ingebroken in kazernes en brandweerwagens. Daarbij werd gereedschap gestolen dat nodig is bij noodsituaties. In Kennemerland zijn nog geen inbraken gemeld, maar de brandweer neemt wel extra voorzorgsmaatregelen. En inwoners die verdachte personen of voertuigen rond een brandweerkazerne zien, wordt gevraagd de politie te bellen. Gemeente Zandvoort opende gistermiddag een nieuwe hangplek voor jongeren. De ontmoetingsplek ligt op de kruising van de Schravenzandestraat en de Watstraat. De locatie is samen met de jongeren ingericht en moet hen een eigen plek in de gemeente geven. Eerder was er al een tijdelijke ontmoetingsplek voor jongeren, maar die werd geen succes. Nu is voor zowel de locatie als de inrichting wel met de tieners samengewerkt en zou het beter moeten gaan. Verkeer richting Haarlem, Schiphol en de kust moet dit weekend rekening houden met vertraging op de A9. De snelweg is tot maandagochtend 5 uur afgesloten tussen knooppunt Holendrecht aan de oostkant van Amstelveen en Bad Hoevedorp. De afsluiting is nodig om het verkeer bij Amstelveen naar een nieuw aangelegd, lager gelegen deel van de snelweg te verplaatsen. Vanaf maandagochtend rijdt het verkeer richting Schiphol en Haarlem voor het eerst over dit nieuwe weggedeelte. Het prestigieuze internationaal orgelimprovisatieconcours is gisteren gewonnen door Bernard Hauk uit Duitsland. Hij won de Piet Kay-prijs. De publieksprijs was voor Alex Leonardi uit de VS. De prijs voor de beste improvisatie van het hele concours ging naar Andy Brown voor zijn improvisatie in de tweede ronde. De jury prees unaniem het niveau van de improvisaties. De finale was in de Grote of Sint-Bavelkerk in Haarlem. Het improvisatieconcours is onderdeel van het Internationaal Orgelfestival Haarlem. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij zonnig en droog en het wordt zomers warm met temperaturen van 26 tot 27 graden. De wind waait daarbij meest matig uit het westen tot zuidwesten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal.

0: Staat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezetting zijn er 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst gisteren werd neergehaald, komt vermoedelijk uit Rusland. Dan is weer nog droog en flinke periode met zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.

Ja, Maroon 5 is dat. En Memories. Goedemiddag, je luistert naar het programma Huishouden. Dat je toe op de zaterdag. En nou, daar kan van alles in zitten, dat weet je inmiddels wel, hè. De mannen die gaan straks weer op pad. John en Joop die zijn er klaar voor. Het is een zonnige dag, dus die komen gebruind terug na 3 uurtjes straks. En waar ze naartoe gaan, dat is voor mij ook altijd nog een raadsel. Maar fijn, we gaan ze straks wel zien in de uitzending. Blijf er lekker bij. Je weet, dit programma is ook op Haarlem 105 TV te volgen. En dan kan je ook meemaken wat de mannen meemaken en waar ze straks over gaan praten. Goed, tot 3 uur en toe de lekkerste muziek. We hebben ook nog een studiogast. Jeroen Weerdenburg komt straks langs. Hij heeft een nieuwe single uit en daar gaan we straks over praten met hem. Dat is sowieso rond 12:30 dat hij de studio komt binnenstappen. Dus dan weet je dat. En natuurlijk pakken we ook een beetje lekkere nationale producten mee. Je weet natuurlijk onder andere dat nieuwe plaatje van Joey, hè? Joey Nicolai. Dat is een lekker plaatje, man. Je kent hem wel, toch? Deze. Hey, mama!

Heerlijk plaatje toch? Ja, Joey Nicolai is dit met Tinto de Verano. En momenteel krijg ik heel vaak clipjes van hem doorgestuurd op Facebook. Dat hij ergens zit en dat hij daar die mensen dat allemaal laat zingen. Zo was hij vorige week ook eventjes op de dijk in Volendam. Samen met Monique Smit. Waren ze ook enthousiast dit liedje aan het brengen. Dat doen ze goed. Je luistert naar Heisa, het Radje Toe op de zaterdag. Daar kan van alles in zitten. Zo ook bijvoorbeeld de nieuwste versie van Glennis Grace, haar nieuwe single. 'Cause I Have Nothing.

0: Lekker plaatje hoor. De allernieuwste van Glennis Grace was dat. En Cause I Have Nothing.
1: Haarlem 105.
2: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

uit de oude doos gedaan. De formatie Toto en Pamela, ja. Lekkere muziek. Mocht het zo zijn dat jij denkt, nou, ik wil eigenlijk ook wel een beetje inspraak daarop, dan kan dat. Hè. Dan moet je eventjes een WhatsAppje sturen naar mij. En dat doe je via 06 105 105 38. Dan rolt het hier de studio binnen en dan ga ik voor je op zoek in het systeem of ik jouw favoriete plaatje kan vinden.

Steve Miller Band was dat, met The Joker. Ja, ja jongens, het is begonnen, hè, het feest in Amsterdam. En dan praten we natuurlijk over de World Pride. Door heel de stad heen staan overal podia groter dan ooit. Want ja, dit is de wereldversie. En nou, we mochten het natuurlijk al een beetje aftrappen met onze stranduitzending vanuit Zandvoort. Daar was natuurlijk ook al Pride on the Beach. En nou, hetgene waarom ik dit aanhaal is eigenlijk omdat Zera, we kennen haar natuurlijk wel, de zangeres uit ons eigen Nederlandje, die heeft er een speciaal liedje over gemaakt. En dat is Girls Like Who Like Girls. En dat heeft alles te maken met haar eigen geschiedenis. En daar hoort zeer zeker deze plaat bij. Ze zal te horen zijn op de diverse podia in onze stad, in Amsterdam natuurlijk, dit weekend.

0: 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. De brandweer van Kennemerland waarschuwt voor inbraken bij brandweerkazernes tijdens de vakantieperiode. De afgelopen tijd is in verschillende Noord-Hollandse gemeenten ingebroken in kazernes en brandweerwagens. Daarbij werd gereedschap gestolen dat nodig is bij noodsituaties. In Kennemerland zijn nog geen inbraken gemeld, maar de brandweer neemt wel extra voorzorgsmaatregelen. En inwoners die verdachte personen of voertuigen rond een brandweerkazerne zien, wordt gevraagd de politie te bellen. De gemeente Haarlem wil in september beginnen met groot onderhoud aan de Egelantier. De werkzaamheden duren naar verwachting tot maart 2027. Voor het project is een vergunning aangevraagd. Onder meer de voorgevel, het dak, de goten en het metselwerk worden hersteld. Ook worden schilderwerk en houtrotherstel uitgevoerd. Het torentje wordt met een kraan van het gebouw gehesen en tijdelijk opgeslagen voor restauratie. De werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidingen voor de verhuizing van het Frans Hals Museum naar de Egelantier. Gemeente Zandvoort opende gistermiddag een nieuwe hangplek voor jongeren. De ontmoetingsplek ligt op de kruising van de Schravenzandestraat en de Watstraat. De locatie is samen met de jongeren ingericht en moet hen een eigen plek in de gemeente geven. Eerder was er al een tijdelijke ontmoetingsplek voor jongeren, maar die werd geen succes. Nu is voor zowel de locatie als de inrichting wel met de tieners samengewerkt en zou het beter moeten gaan. Het prestigieuze internationaal orgel-improvisatieconcours is gisteren gewonnen door Bernard Hauk uit Duitsland. Hij won de Piet Kay-prijs. De publieksprijs was voor Alex Leonardi uit de VS. De prijs voor de beste improvisatie van het hele concours ging naar Andy Brown voor zijn improvisatie in de tweede ronde. De jury prees unaniem het niveau van de improvisaties. De finale was in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. En het improvisatieconcours is onderdeel van het internationaal orgelfestival Haarlem. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij zonnig en droog en het wordt zomers warm met temperatuur van 26 tot 27 graden. De wind waait daarbij meest matig uit het westen tot zuidwesten.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Iets langer oponthoud heb je op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Ain't It Funny was dat, van Jennifer Lopez. Hij is inmiddels aangeschoven, hij is nog niet op zijn fietsie, maar dat gaat nooit zo lang meer duren. Want Joop die zit ook klaar om te vertrekken en John die staat nog even hier in de studio. Want John, het blijkt een speciaal sportweekend te zijn. Vertel eens even.
1: Nou, dat is inderdaad zo. Dames en heren, vanuit de Leibestoel kunt u vandaag kijken. Want u op de fiets springen, Tour de France, dat lijkt me erg zwaar. Het is vandaag de Tour de France een loodzware etappe. Dus het is de moeite waard om te kijken. Dat is van Bourges-d'Oisans naar Alpe d'Huez. Waarschijnlijk u vrij bekend. Doe rustig aan, ga op een stoel zitten, neem een drankje en luister onderhand naar Radio Haarlem 105, want dat is verplicht. Dan hebben we ook nog vanmiddag de kwalificatie Formule 1 met onder andere Max Verstappen. Hij is vandaag of gisteren niet zo erg snel geweest, maar je weet het nooit met Max. Dus hij start morgen om 15 uur. Is de echte Grand Prix in Hongarije. En vanmiddag is de kwalificatie. Dus als hij zich daar goed verplaatst, kan hij een goede start maken. Dat was het. Ik wens u heel veel plezier.
0: Ik jou ook. Hartelijk dank voor deze update.

0: En Dance No More. Ja, dreigen. Vrolijke muziek, over vrolijke muziek gesproken. Ik heb hem inmiddels in de studio zitten hier. Hij heeft een bakje thee erbij. Hij is helemaal klaar voor. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag, Luc.
0: Jeroen Weerdenburg. Het is alweer, ik denk alweer een halfjaartje terug of zo.
1: Ja, zoiets. Een maand of 4, 5 geleden.
0: Ja, je brengt regelmatig plaatjes uit. Maar ik heb een idee dat je op dit moment qua de plugging van je eigen plaat veel meer op Facebook bent dan andere keren. Want ik kom overal filmpjes tegen. Met daarop, jij bent een kanjer.
1: Ja, ze hebben tegen mij gezegd, ik heb getekend bij een platenlabel. En die hebben tegen mij gezegd van, ja, je moet echt flink aan de bak met die socials. Ja. Dus dat ben ik maar aan het doen. Het is me niet helemaal eigen, maar ik doe gewoon mijn best.
0: Nou ja, ik zag je net, want je had om 12:30 met mij een afspraak. Ik zag je voor de deur enthousiast oefenen. We zitten inmiddels om 12:15. Dus de platenmaatschappij kan blij zijn, want je hebt goed geoefend voor de deur. Dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, dat mag ook blij zijn.
0: Jeroen, je hebt ook een prachtig mooi shirt aan, zie ik, van je nieuwe single.
1: Ja, jij bent een kanjer shirt. Dat is een zomershirt. Ja. Achterop staat met de wijsvinger heel groot. Jij bent een kanjer. Die verloten we. Dus als je naar mijn Instagram gaat of naar mijn Facebook en je hashtagt jij bent een kanjer met mijn nummer eronder, dan wie weet loop jij wel in een van deze zomershirts
0: En mensen kunnen ook eventueel reageren. Op 06-105-105-38. Dan hebben ze het hier in de studio. Je hebt er nu hier nog één XXL in.
1: Het is een collectors item. Excel, goed bewaren.
0: Dan gaan we proberen straks te slijpen. Yes. Jeroen, we helpen eventjes de luisteraars een beetje op hoogte, want je bent al meerdere keren hier geweest. Yep. Onder andere met het nummer Samen was je hier.
1: Ja.
0: Die gaan we even draaien.
1: Leuk.

0: heeft een heerlijk nummer, hè, Jeroen?
1: Ja, ja, ik vind het ook nog steeds een goed nummer.
0: Terwijl ik deze draai, en heel eerlijk, terwijl ik het programma een beetje aan het voorbereiden was, toen kwam ik erachter dat je wel inmiddels al heel veel platen hebt uitgebracht, hè?
1: Ja, volgens mij bijna 40 nu.
0: Ja, echt niet normaal. Maar allemaal eigen producties, hè?
1: Ja.
0: Geen covertje ertussen?
1: Ja, wel. Er zitten wel een paar covers tussen, maar die zijn op één hand te tellen.
0: Ja, bijna niet dus.
1: Bijna niet.
0: Nou weet ik dat je hier ook de vorige keer bent geweest. En toen hebben we het gehad over dat ene plaatje waarbij sinds ik jou ken.
1: Ja.
0: Dat je toen hem gemaakt hebt met een hond.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Terwijl eigenlijk het liedje helemaal niet over die hond gaat, hè?
1: Nee, joh, die hond weet dat niet. Ik heb het hem verteld en hij begreep het niet echt wat ik vertelde. Dus nee, maar het is een hele leuke clip geworden.
0: Ja.
1: En die hond is van een vriendin van mij. En ik heb op een gegeven moment zei ik, mag ik die hond niet als clip nemen? En toen zei ze, ja, dat is prima, joh, neem die hond mee. Dus die hond heeft een hartstikke leuke dag gehad. Ik heb hem op ijs getrakteerd en van alles en nog wat. En hij heeft het er nog over.
0: Hey, en die vriendin die wilde niet?
1: Nee, helemaal niet. Die wilde ik niet erin hebben. Nee, ik wilde die hond.
0: Ja, okay. Hey, sinds ik jou ken is ook alweer, denk ik, een jaartje terug?
1: 2 jaar.
0: Joh.
1: 2 jaar geleden.
0: Ongelooflijk. Ja. Ja, de tijd. Ik vind het een hele vrolijke clip. En we pakken hem nog 1 keer mee. Want zoals je weet, dit programma is natuurlijk gelijktijdig op Haarlem 105 TV. Dus dan vind ik het ook leuk om af en toe wat beelden erbij te pakken. Het gaat bijna goed.
1: Ja, maar niet helemaal.
0: Zo wel.

0: Sinds ik jou ken.
1: Het is ook een heerlijke, vrolijke clip, moet ik zeggen.
2: Dankjewel.
1: Ja, ja. Ik kan me ook voorstellen dat die hond nog steeds blij is met jou.
2: Ja, altijd vraag me iedere keer, kunnen we nog een keer?
1: Ja, mogen we nog een keer? Mogen we nog een keer? Hé, hey, dat is een oudje natuurlijk, hè, sinds ik jou ken.
3: Waarom doet dit nou weer niet?
2: Ik heb geen idee eigenlijk.
1: Ik ben aan het puzzelen hier in de studio. Want ja, je weet, nogmaals, we doen het ook gelijktijdig op televisie. Waarom is er nog geen clip van je nieuwste plaat?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik had het nummer had ik gemaakt. En op een gegeven moment, toen wilde ik een clip opnemen. Nou, toen kwam ondertussen het dingetje tussendoor. Ik denk, dan ga ik een clip opnemen begin augustus, zoiets. Toen zei de platenmaatschappij, laten we hem er vast al uitgooien. Ja. Dus ik heb hem eruit gegooid, eigenlijk zonder dat er een clip bij is. En ja, het kan best zijn dat als dit liedje dus inderdaad zo doorbeukt, zoals hij nu bezig is, dan gaan we er absoluut een clip bij maken.
1: Ja, ik hoorde af en toe ook gasten hier in de studio die zeggen, ja, nee, ik zit binnenkort in het tv-programma, dan pakken we dat als clip.
2: Dat kan ook.
1: Maar die heb je nog niet.
2: Nee.
1: Dat is jammer, hè?
2: Ja.
1: Dat is jammer. Nou, ja,
2: dit programma.
1: Het ligt een kwestie van pluggen. Ja, ik wou het zeggen, je bent hier ook op tv. Maar ik bedoel, de landelijke bedoel ik. De landelijke. Ja. Hey, jij bent een kanjer. Het is een kreet die je enthousiast hebt opgepakt om daarmee ook je promotiedingetjes te maken.
2: Yep.
1: Ik raad iedereen aan om gewoon even te kijken bij Jeroen Weerdenburg op de site. Daar kom je alles tegen. En dan zie je, je ziet bouwvakkers, je ziet mensen in de sportschool. Je ziet iedereen die komt eventjes, daar roept hij tegen, jij bent een kanjer. En dan zie je iedereen zijn gezicht meteen omgaan in een grote glimlach.
2: Ja, en dat is dus de bedoeling.
1: Ja, en dat is helemaal, dus de actie werkt.
2: Ja, het is, kijk, als iemand tegen jou zegt, je bent een kanjer. Ja, dat is toch een compliment.
1: Ja.
2: Dus iedereen die een compliment geeft, ook al ken je die mensen niet, dan beginnen ze toch te lachen van, hé, maar dit is leuk.
1: Ja.
2: Dus ik zou willen adviseren om iedereen, alle luisteraars, tegen iedereen te zeggen, jij bent een kanjer, maar gebruik mijn nummer dan wel erbij. Hè?
1: Ja. Daarna het plaatje draaien, op de achtergrond. Op de achtergrond. Hé, hey, over het liedje gesproken, heb je hem zelf geschreven of zijn er andere mensen bij betrokken?
2: Nee, het liedje is dus, want we hadden het net over covers, en het liedje is dus oorspronkelijk een cover.
1: Oh,
2: en dat is heel grappig gegaan. Degene die mij dit liedje heeft aangereikt, die zei van, dit liedje moet jij echt gaan maken. Het liedje was een beetje gedateerd, anno 1990-achtig, zaten wat andere teksten in. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd van, nou, ik ga dat liedje zeker doen. Ik ga de teksten veranderen en ik ga me aanpassen naar 2026. Dat heb ik gedaan. Maar het grappige is dat dit liedje, ik eind jaren 90, begin 2000, met degene die dit liedje heeft gemaakt, samen op het podium meerdere malen heb gezongen.
1: Oh,
2: maar degene die mij dat liedje aanreikte, kende dat nummer niet. En die wist ook niet dat ik dat nummer al meerdere malen gezongen had.
1: Maar
2: dat
1: hij
2: was
1: wist,
2: heel grappig.
1: Maar hij kende het liedje van jou niet.
2: Hij kende het liedje van mij niet.
1: Maar wel zijn origineel natuurlijk.
2: Hij kende het origineel. En hij zei, dit moet een 2026 versie worden.
1: Kijk.
2: Dat heb ik gemaakt. Maar ik had het nummer dus vroeger al gezongen. Dus ik kende de eigenaar ook. Of heel, de schrijver.
1: Heel positief, positief verhaal. Ja. Hey Jeroen, los van dat je aan het zingen bent en heel druk bent, heb je natuurlijk nog steeds je sportschool.
2: Ik heb nog steeds mijn sportschool.
1: Krijg je dat
2: goed,
1: een beetje goed gecombineerd? Of heb je gelukkig heel goed personeel om je heen lopen?
2: Nou, ik heb sowieso heel goed personeel. Ik heb 26 man. Dus ik,
1: zo,
2: ik,
1: dat zijn
2: ik,
1: er een paar.
2: Ja, het zijn er een paar. Dus ik,
1: dan moet je bijbeunen om ze te betalen,
2: ja,
1: denk
2: echt,
1: ik.
2: Hè? Ja, echt. En een hoop kopzorgen. Maar het gaat allemaal goed. En dus ik kan het heel goed bijwerken. Want op het moment dat ik een optreden heb, of zoals nu gezellig bij jou op de thee mag,
1: ja,
2: dan staat er iemand anders in de gym.
1: Ja. En nu staan we daar wel aan natuurlijk, bij de gym.
2: Ja, nu staan jullie aan, sowieso.
1: Ja. Dat is je geraai ook. Dus iedereen met je handjes omhoog. Want, ja, we gaan aan de slag met, jij bent een kanjer. Hey Jeroen, ik ga draaien.
2: Heel
1: we gaan
2: leuk
1: het meepakken. En jij belooft mij dat we binnenkort, wanneer jij klaar bent met je clipje, als die dus wel komt, dat je mij dan even port dat het clipje er ook is.
2: Ga
1: toch?
2: Ik zeker doen. Ga ik zeker doen.
1: Dat is wel wat, ja, we
2: ik
1: willen natuurlijk.
2: Ik zal proberen om jou erin te editen.
1: Ja, even in de gaten houden.
2: Dat zou leuk zijn.
1: Ik krijg iets binnen today. Bram Bogaert zegt iets nu. Lekker plaatje. Zeg groetjes. Rust roest. Bram Broekgaarden, zeg je dat iets?
2: Zeg me niks, maar dankjewel in ieder geval, Bram. Als je een t-shirt wil, Bram, ga gewoon even naar mijn Instagram of Facebook. Tag, en jij bent de kanjer, met mijn nummer eronder. En gegarandeerd dat jij een t-shirt krijgt.
1: Nou, Bram, je hoort het. Bram Broekgaarden, jij moet eventjes naar de Instagram van Jeroen Weerdenburg. Wij gaan het plaatje draaien. Ik bedank jou hartelijk voor je tijd.
2: Dankjewel.
1: En succes met de overige promotie, want je bent nog lang niet klaar, denk ik. Met
2: nee, het begin net.
1: Tot ziens, hè.
2: Dank je. Hoi.

0: Is hij mooi of is hij mooi? Ik vind het een heerlijke plaat. Jeroen Weerdenburg, hij was hier even live in de studio. Morgen komt hij natuurlijk weer voorbij. Het plaatje dan weliswaar, want morgen heeft hij weer andere plannen. Maar morgen hebben we het Nationaal Product tussen 12 en 2 uur hier op de zender. En daar draaien we heel veel plaatjes van eigen bodem. En daar hoort Jeroen zeer zeker in terug te komen. We gaan schakelen naar Hilversum toe voor het NOS Journaal. En dan ben ik terug met nog 2 uurtjes. Hij sta hier op 105.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
0: Jawel, een goede middag. We gaan door met het tweede uurtje van Heisa.
3: 105. Haarlem 105.
1: Dit is Heisa.

allernieuwste van de 3J's was dat. En los vast naar het gelijknamige radioprogramma toen de tijd. Hè? Ja. En dit is Mama's Gun. Lekkere muziek.

heerlijk nummer. Misschien wel het meest gedraaide nummer momenteel hier op 105. Joy van Mama's Gun. En daar zit ook zo'n lekkere swing in, toch? Ja, vind ik wel. Er is een plaatje uitgekomen, jongens, van Yves Berense. Misschien is het tijd. En dat, ja, dat een beetje, ik heb een beetje een dubbele boodschap bij deze song. Hij is natuurlijk, hij is eigenlijk betrapt dat hij met een ander meisje was. Is inmiddels de relatie kwijtgeraakt en heeft daarna dit plaatje gemaakt. Ja, wat zal ik ervan zeggen?

Lucas en Steve, hun allernieuwste plaatje. Lekkere muziek op de radio. Je hoort nog steeds 105. Op de 89.9 FM natuurlijk in de regio. En anders gewoon via www.haarlem105.nl. En anders op DAB+. Ja, eigenlijk kan je gewoon niet normaal zijn. Laten we wel wezen. Goed, ik krijg een berichtje binnen. Ja, want het gebeurt allemaal weer op 1 augustus. Dan is weer de Curiosenmarkt weer open. Op de Dreef. Het is weer terug vanwege geweest. Tussen 9 uur en 4:30 'smiddags. Het is gratis toegankelijk. En nou ja, je vindt daar natuurlijk de meest uiteenlopende dingen. Beelden, sieraden, houtsnijwerk, oud glaswerk, schilderijen, serviezen, hutkoffers, glasinlood. Nou, alles kan je daar tegenkomen. De art, deco en Jugendstil, alles zit er, komt er voorbij. Dus 85 kramen staan er wel. Op 1 augustus, dan kan je weer naar de Dreef. Dan kan je weer lekker slenteren tussen al die kraampjes in.

Wederom een plaatje uit de oude doos gedaan. Brian Adams was dat, met Heaven. Je luistert naar Heisa, het radje toe op de zaterdag. Daar kan van alles in zitten. Als het goed is, hebben we straks ook nog contact met de mannen, want die zijn onderweg. Ergens naartoe? Geen idee. Ik heb geen idee. In die tussentijd pak ik een plaatje mee en dat vind ik mooi. Het is een hartstikke AI-ding. Maar rockabilly uit de 1960 vandaan. En het is Boogie Woogie Rebel Queens.

0: De zoveelste versie van een plaatje wat opnieuw is uitgebracht. Ring My Bell, ja, dit keer van Yuzu. Hey, kijk eens op de klok, het is 1:30 en dat wil zeggen dat we gaan schakelen naar Arthur Meijer.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De brandweer van Kennemerland waarschuwt voor inbraken bij brandweerkazernes tijdens de vakantieperiode. De afgelopen tijd is in verschillende Noord-Hollandse gemeenten ingebroken in kazernes en brandweerwagens. Daarbij werd gereedschap gestolen dat nodig is bij noodsituaties. In Kennemerland zijn nog geen inbraken gemeld, maar de brandweer neemt wel extra voorzorgsmaatregelen. En inwoners die verdachte personen of voertuigen rond een brandweerkazerne zien, wordt gevraagd de politie te bellen. Verkeer richting Haarlem, Schiphol en de kust moet dit weekend rekening houden met vertraging op de A9. De snelweg is tot maandagochtend 5:00 afgesloten tussen knooppunt Holendrecht aan de oostkant van Amstelveen en Bad Hoeverdorp. De afsluiting is nodig om het verkeer bij Amstelveen naar een nieuw aangelegd, lager gelegen deel van de snelweg te verplaatsen. Vanaf maandagochtend rijdt het verkeer richting Schiphol en Haarlem voor het eerst over dit nieuwe weggedeelte. De gemeente Haarlem wil in september beginnen met groot onderhoud aan de Egelantier. De werkzaamheden duren naar verwachting tot maart 2027. Voor het project is een vergunning aangevraagd. Onder meer de voorgevel, het dak, de goten en het metselwerk worden hersteld. Ook worden schilderwerk en houtrotherstel uitgevoerd. Het torentje wordt met een kraan van het gebouw gehesen en tijdelijk opgeslagen voor restauratie. De werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidingen voor de verhuizing van het Frans Hals Museum naar de Egelantier. Het prestigieuze internationaal orgelimprovisatieconcours is gisteren gewonnen door Bernard Hauk uit Duitsland. Hij won de Piet K-prijs. De publieksprijs was voor Alex Leonardi uit de VS. De prijs voor de beste improvisatie van het hele concours ging naar Andy Brown voor zijn improvisatie in de tweede ronde. De jury prees unaniem het niveau van de improvisaties. De finale was in de Grote of Sint-Bavelkerk in Haarlem. Het improvisatieconcours is onderdeel van het internationaal orgelfestival Haarlem. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij zonnig en droog en het wordt zomers warm met temperaturen van 26 tot 27 graden. De wind waait daarbij meest matig uit het westen tot zuidwesten.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
0: Ja, dan staat de studiodeur even dicht. En dan is die Arthur Meijer dus in één keer vervangen door Geert-Jan Procee. Ja, dat heb je er net even niet in de smiezen, hè?
3: Werd van.

0: Yves Berensen samen met Busy was dat. En ja, we zijn er. Het is een nieuwste plaat blijkbaar. En het heeft alles te maken met natuurlijk het Zingende Zomerfestival wat in het Olympisch Stadion in Amsterdam is geweest. Recent. Ik ga een plaatje draaien. Ja, uit onze eigen buurt vandaan. Hier is Michael Prins.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: As you stood there laughing in a parade in the pouring rain, and you told your neighbor

Uit onze eigen halen vandaan. Michael Prins en Nothing At All. Ik pak nog één plaatje mee, dat is van Caro Emerald. Ja, inmiddels heet ze niet meer zo. Hè. Ze heet nu gewoon Caro. Ze heeft eventjes tussendoor nog een band gehad en die heette The Jordan. Is ook weer vanaf. Ze is nu gewoon als Caro weer terug. En dit is de nieuwe plaat.

0: Het is zaterdagmiddag, het is hijsa en je weet dan wat er altijd gebeurt, hè?
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Een goedemiddag, John. En waar zit je dan momenteel?
2: Ja, goedemiddag, Luc en luisteraars. Ja, waar ik zit. Nou, het is voor mij toch even moeilijk. Het was even moeilijk te vinden. Maar ik heb hier Thomas tegenover me. En die gaat het dan allemaal vertellen. Thomas, je naam eigenlijk, hè? Thomas.
3: Yes, dat ben ik. Thomas de Rehorst. En vandaag zitten we bij Houtbaar in Haarlem. Voor de mensen die uit Haarlem komen, dat is vlakbij de IKEA. Ik denk dat dat genoeg zegt. En vandaag organiseren wij hier een fantastisch evenement met veel live muziek. DJ's in de tuin. Dus het is heerlijk weer en we staan lekker met z'n allen in het zonnetje. Nee, dus dat is een recept voor een succes. Dus we gaan lekker met elkaar hier een mooie dag van maken. Hoe het in elkaar zit is dat we eigenlijk een aantal blokken hebben. We hebben DJ's die we neerzetten en dan hebben we live muziek door muzikanten. En aan het eind van de dag ook nog estafet, zoals dat heet. En dat is eigenlijk dat de DJ samen met de artiesten een soort heen en weer pingpongt. Ja. Dus dan start de DJ, start de plaat op. En vervolgens op een gegeven moment wanneer die muzikanten denken, nou, die pakken wij hem over. Dan pakken zij hem eigenlijk als een soort jam op.
2: Dus dat is improviseren, zullen we zeggen?
3: Het is zeker wel een beetje improviseren, ja. En dat improviseren is juist eigenlijk wat het leuke dynamiek creëert. Want daardoor creëren we een unieke ervaring. Het is niet alsof de band hier komt met een setlist en het op die manier gaat inrichten. Maar het is de DJ die start iets op, de band die neemt hem over. En als de band dan op een gegeven moment bezig is, dan kan de DJ aan de hand daarvan weer de volgende plaat uitzoeken. Dus zo creëer je eigenlijk een hele spontane setting, ja.
2: Ja, oké. Okay. En noemen ze het per naam. Je hebt het over een DJ, die heeft ook een naam.
3: Ja, klopt. Wij zelf organiseren dit. Wij zijn Boyle Sound System. Wij staan hier, Shami staat hier ook te draaien. Dan hebben we nog Umoja, dat is een Haarlems collectief die hier vanavond ook nog staat. En de grootste klapper van vandaag is Tommaso. Dat is een DJ uit Chicago. Die doet daar eigenlijk hele unieke DJ sets live in een lift. Dus dan staat hij in een lift te draaien met mensen erachter die aan het dansen zijn. En dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat hij doet. En op die manier hebben we hem op een gegeven moment zijn mee in contact gekomen. En hij zei van jongens, ik kom een keer naar Europa van de zomer. Kunnen we daar iets omheen bouwen? En toen zijn we eigenlijk vrij snel met hem tot deze setting hier gekomen. En hij was ook super enthousiast over dat estafet wat ik net toelichtte. Dus dat gaat hij ook doen voor het eerst wel zelf vanavond. Dus hij zei dat hij nog een beetje spanning had. Maar ik denk dat het hartstikke leuk gaat worden.
2: Maar je vindt wel dat de toeschouwers, de bezoekers moeten komen, hè?
3: Absoluut, ja zeker. Nee,
2: want er is toch plek, toch? Er is toch ruimte?
3: Er is nog wel wat plek. Dus voor de mensen die thuis zitten en denken, nou, ik zou eigenlijk nog wel even lekker van wat muziek willen genieten vanmiddag, dan zijn jullie van harte welkom bij Houtbaar in Haarlem dus. Er komen al een hele hoop gezellige mensen, maar er is zeker nog wel plek voor mensen die spontaan zaterdagje willen inrichten en de middag nog willen genieten in het zonnetje met een lekker drankje van de muziek die hier gaat plaatsvinden.
2: Ja, dat gaat wel lukken. Heel lekker drankje. En muziekje, zonnetje. Nou, wat willen mensen nog meer? Nog één keer even over de organisatie. Jij noemde een paar namen, maar dat is mee even op het schoten.
3: Ja.
2: Jullie doen het met z'n drieën.
3: Wij zijn met z'n drieën, dus dat is,
2: jullie zijn z'n
3: drieën. Ja, dat is vanuit Boyle's Wonderland dus. Dat zijn Nicolaas, Mick en ik. En dan organiseren we deze editie samen met een andere partij, een Haarlemse partij. Dat heet I&I Movement. En dat is met Misha. En die loopt hier ook ergens rond nu. En die doet eigenlijk alle live muziek. Dus wij doen iets meer de DJ-programmering, waar Misha met zijn collectief I&I Movement dus meer de muzikanten echt aanpakt. Ja.
2: Oké, okay, dan heb ik tegenover me zitten. Ook een heel belangrijke man, heb ik begrepen. En jouw naam is?
4: Nicolaas.
2: Nicolaas. En Nicolaas, we hebben een hoop gehoord. Maar jij, wat doe jij allemaal hier?
4: Nou, ik ben ook een van de DJ's. En we zijn op tijd gekomen om op te bouwen. Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen een fantastische ervaring gaat worden. En we zijn natuurlijk bezig geweest om met z'n allen in aanloop hier naartoe de boel op te tuigen, filmpjes te maken. Ik heb hier nog met een discobal in mijn nek over het station gelopen.
2: Doe maar.
4: Ja, je moet iets unieks doen toch, om de aandacht te trekken.
2: Kreeg je aanspraak met die bal?
4: Nou, de mensen op het station vonden het heel interessant. En op Instagram hebben we ook wel wat reacties gekregen inderdaad.
2: En ik heb net begrepen dat mensen moeten absoluut komen, hè? Want het is mooi weer. Het is prachtig hier, drankje, hapje, lekker zitten. Dus die gaan we nog één keer oproepen.
4: Zeker, kom heel graag. Het is goed om te weten dat het bij de IKEA ligt, tussen het station en de IKEA. De IKEA kennen mensen wel. En als je dan een aantal palmbomen en bamboestokken ziet uitsteken, dan weet je ongeveer waar je moet zijn. Iedereen is van harte welkom.
2: Ja, dat moet ik luisteraars. We komen nog even terug straks. Dus blijf aan de radio, blijf kijken. En daarna, of mag ook meteen, kom je hier naartoe.
5: Haarlem 105.
6: Dit is Hijsa. Tot 3:00.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een flink aantal korte files in Noord-Holland, de meeste vertraging daar nu onder andere op de A7 van Heerenveen naar Horen. Bij de Afsluitdijk bij Den Oever 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Almere, daar gebeurde een ongeluk bij Huizen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Ja, we gaan door met het laatste uurtje van Heisa. En nou, leuk dat je erbij bent.

Bruno Mars en Risk It All. Je luistert nog steeds naar Heisa, het programma op de zaterdagmiddag tussen 12 en 3 uur. De ene week dan mag Jan Gauwens het doen en de andere keer ik. Mijn naam is Luc Hasselman, tot 3 uur je gastheer. En ik moet je zeggen, ik doe het niet alleen, hè, want de mannen die zijn op pad. En ze zitten bij Houtbaar momenteel, bij IKEA. Daar is vandaag een festival. Straks schakelen we nog een keer terug even naar Sean en Joop. Want ja, die weten natuurlijk wat er de rest van de programmering ook gaat gebeuren. Ik hoop dat ze dan straks contact hebben met de man die alles daar met de bandjes regelt. Want net hadden we de meneer die alles met de DJ's regelt. En dat blijkt dus een samenspraak te zijn tussen die twee groepen. En dat is dan de invulling van het programma van vandaag. Ik ben heel nieuwsgierig. Totdat we daar zijn, want dat duurt nog even. Dat wordt zo rond 13:45, hoop ik, dat we die verbinding hebben. Pak ik de nieuwste plaat mee van Rutje Kot. En ja, je gelooft het of niet, maar alle plaatjes die op dit moment worden uitgebracht, die gaan over Tinto, of die gaan over rosé, of die gaan over wijn, of die gaan over bier. Nou, en Rutje Kot heeft het samengevat. Bier en wijn heet haar nieuwe single.

De nieuwste van Rutger Kot en bier en wijn. Morgen komt die zeer zeker nog een keer voorbij in het Nationaal Product. Ik heb momenteel wel een lijntje met de andere kant van Haarlem. Maar hij hoort me even niet. Dus ik ga geen plaatje draaien en dan probeer ik contact te krijgen met John.

0: formatie Heaven. En de Mind Games.
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Hadi John, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Luc en luisteraars. Ja, inderdaad, we zijn nog steeds op pad. We zitten er wel lekker relaxed bij. En ik ben omgeven door, kornuiten, mannen. En een van deze ga ik vragen hoe die heet en wat die precies allemaal doet hier.
3: Nou, ik ben Jeroen Smal. Smalle gangen. De meeste mensen noemen me Smal. Ik ben de eigenaar van Houdbaar. Een van de eigenaren. En ja, wij doen al een aantal jaar met deze twee onwijs toffe gasten hier een feestje. En die hebben dit jaar de handen in één geslagen om een te gekke dag te programmeren. Dus,
2: en die dag heet?
3: Die dag die heet deze Summer Jam. En dat is door Boyos en I&I Movement. En ja, die gaan hier iets heel erg tofs doen. En ik denk dat we daar zelf meer over kunnen vertellen dan dat ik dat kan doen.
2: Ja, dat gaan we dan doen, want... Ja, ja, moet
4: even... Ik kom er gewoon bij hoor, hallo.
2: Even je naam.
4: Mijn naam is Misha, Misha van der Winkel.
2: Misha, en Misha, we hoorden het net een beetje, maar vertel even wat. Je bent al op de radio geweest, hè, bij ons, hè?
5: Ik ben op de radio geweest.
2: Maar je mag het nog een keer vertellen, hoor. Want we hebben weer andere luisteraars, hè, op de zaterdag.
4: Ja, nee, ik ben van de I&I Movement. En wij organiseren samen met Boyos de Summer Jam, waar je live muziek hebt. En DJ's, we hebben Tommaso, die komt helemaal uit Chicago, van Elevator Music. En we hebben Estafette, met onder andere Rebier. Dat zijn live muzikanten. En, die, en we hebben een open jam. Dus eigenlijk mensen mogen gewoon op het podium stappen en jammen.
2: En dan improviseren. Met onder andere deze meneer. Ja. En u bent?
6: Ik ben Lucas. Aangenaam. Ik regel de Estafette Jam vandaag. Dat zijn allerlei muzikanten uit de muziekindustrie die allemaal in hele grote bands spelen en heel veel toeren internationaal en nationaal. Met allerlei grote acts. En die pikken we bij elkaar. En dan moeten zij samen een band vormen op het moment dat ze elkaar ontmoeten. Dan komen ze op het podium en dan draait de DJ, Shamiz draait een nummer. Dan moeten ze dat allemaal gaan luisteren, wat dan de juiste toonsoort is, hoe je het speelt. En dan op een gegeven moment is het zo van on cue. Dan is 1, 2, 3 en dan pakt de band pakt het nummer over. En dat kan alleen maar doordat we gewoon eigenlijk een soort van Champions League elftal selecteren van muzikanten in Nederland.
2: Ja, want anders zou het moeilijk worden, hè? Want het duurt natuurlijk even voordat dat opstart.
6: Ja, anders zal het moeilijk worden. Maar meestal hebben ze, laten we een liedje 1, 2 of 3 minuten afspelen. Maar daarna moet je hem echt hebben, anders lig je eruit.
2: Opzouten.
6: En dan kan er zomaar iemand anders ingefietst worden. Want het is namelijk ook een open jam sessie vandaag. Waar we mee beginnen. Waarmee we dus de muzikanten in Haarlem en omstreken willen, ja, verenigen als het ware. Zodat ze elkaar leren kennen en vaker dit soort evenementen gaan vragen. Want dat is heel belangrijk voor de, ja, soort, toch wel het beroep en de ambacht wat de muzikant is, wat uitsterft met alle problematiek van AI en dat soort dingen. Is het mooi dat we dat allemaal bij elkaar weten te houden hier, allemaal bij Houdbaar.
2: Wat verdomme, dat klinkt hartstikke goed. We gaan nog één keer vertellen waar we eigenlijk zijn.
7: Dat ik de politieke ga.
2: Ik zou nog heel even wachten. Nog één keer waar we zijn, dat is belangrijk voor de mensen. En met wie spreek ik nu?
8: Zeker, ik ben Mick van Vliet. Ik ben onderdeel van Boyos Sound System en mede-organisator van Summer Jam. We zijn behoudbaar. Het is een fantastische dag en we gaan hier echt een feest van maken.
2: Ik zou de luisteraars oproepen, kom.
8: Zeker. Kom allemaal. Het wordt een prachtige dag. Er zijn tattooartiesten, geweldige muzikanten, DJ's. Ook nog een vinylmarktje. En eten ook zeker. Dus je kan twee uur kan je door hier. Dus,
2: tot twee uur in de nacht?
8: Ja, zeker.
2: O jee. Ja. Nou ja, het moet lukken toch?
8: Moet lukken, ja, zeker.
2: Een goede voorraad limonade en bier natuurlijk, hè? En wijn.
8: Onder andere.
2: En eten.
8: Ja, zeker, ja, absoluut.
3: Om twee uur s'nachts doe je ook het slotinterview, toch?
2: Daar ga ik over nadenken. Nou, we zitten bij de IKEA, hebben we begrepen, net allemaal gehoord. Voor nog één keer voor de luisteraars. Waar kunnen ze naartoe komen? Summer
8: Jam, ja, bij Houdbaar. Dus bij Haarlem Spaar en Wouden eruit. En dan is het een minuut lopen tussen de IKEA en Haarlem Spaar en Wouden in.
2: Ja, dat moet lukken, luisteraars. Dus Houdbaar, vlak bij de IKEA. Met z'n allen. Yo. Tot ziens. Hoi, hoi.
9: Haarlem 105.
10: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

Back in Love. Lincoln Jesser was dit. Ik heb een hele mooie plaat klaarstaan van een zangeres uit het Vlaamse gedeelte van België vandaan. En zij heet... daar ben ik even de naam kwijt. Esther. Ja, Esther van Hees. Ik kon het niet lezen door het logo heen. Esther van Hees. Zij heeft de plaat gemaakt. En het is een heel herkenbaar deuntje wat erin zit. Maar dan een Nederlandstalige tekst erop. Luister naar mij.

0: Prachtig mooi liedje. Esther van Hees. Het is een liedje dat is al eerder uitgebracht. Het is ooit gemaakt door Friso, de levenspartner van Wim Sonneveld. En die heeft tenslotte deze versie ervan gemaakt. En het is al eerder gezongen door onder andere Karin Bloemen en Jasperine de Jong. En nu heeft zij hem uitgebracht. Mooi. We hadden een heel klein momentje van uitstel. Ongeveer een seconde of 10. Het valt wel mee. Ik wil zeggen dat we nu naar het 105 nieuws gaan.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De brandweer van Kennemerland waarschuwt voor inbraken bij brandweerkazernes tijdens de vakantieperiode. De afgelopen tijd is in verschillende Noord-Hollandse gemeenten ingebroken in kazernes en brandweerwagens. Daarbij werd gereedschap gestolen dat nodig is bij noodsituaties. In Kennemerland zijn nog geen inbraken gemeld, maar de brandweer neemt wel extra voorzorgsmaatregelen. En inwoners die verdachte personen of voertuigen rond een brandweerkazerne zien, wordt gevraagd de politie te bellen. Gemeente Zandvoort opende gistermiddag een nieuwe hangplek voor jongeren. De ontmoetingsplek ligt op de kruising van de Schravenzandenstraat en de Wadstraat. De locatie is samen met de jongeren ingericht en moet hen een eigen plek in de gemeente geven. Eerder was er al een tijdelijke ontmoetingsplek voor jongeren, maar die werd geen succes. Nu is voor zowel de locatie als de inrichting wel met de tieners samengewerkt en zou het beter moeten gaan. Verkeer richting Haarlem, Schiphol en de kust moet dit weekend rekening houden met vertraging op de A9. De snelweg is tot maandagochtend 5 uur afgesloten tussen knooppunt Holendrecht aan de oostkant van Amstelveen en Bad Hoevedorp. De afsluiting is nodig om het verkeer bij Amstelveen naar een nieuw aangelegd, lager gelegen deel van de snelweg te verplaatsen. Vanaf maandagochtend rijdt het verkeer richting Schiphol en Haarlem voor het eerst over dit nieuwe weggedeelte. Het prestigieuze internationaal orgelimprovisatieconcours is gisteren gewonnen door Bernhard Hauk uit Duitsland. Hij won de Piet Kay-prijs. De publieksprijs was voor Alex Leonardi uit de VS. De prijs voor de beste improvisatie van het hele concours ging naar Andy Brown voor zijn improvisatie in de tweede ronde. De jury prees unaniem het niveau van de improvisaties. De finale was in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. En het improvisatieconcours is onderdeel van het Internationaal Orgelfestival Haarlem. Dan nog het weer. Vandaag is het vrij zonnig en droog en het wordt zomers warm met temperaturen van 26 tot 27 graden. De wind waait daarbij meest matig uit het westen tot zuidwesten.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Noord-Holland, de meeste oponthoud nu onder andere op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breesland-Dijken en Oever 3 kilometer met 25 minuten oponthoud. En de A2 Utrecht richting Amsterdam voor knooppunt Amstel 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Michael Jackson. In een extra lange uitvoering. Een uitvoering die je eigenlijk alleen maar bij Remco Lanting hoort. Door de discoavond, op de donderdag natuurlijk, bij de discotrain. Daar worden extra lange nummers gedraaid. Maar deze was een minuutje of vijf. Had ik niet helemaal ingeschat, moet ik toegeven. Maar oké. Inmiddels is mijn opvolger al aangeschoven hier in de studio. Goedemiddag.
1: Hey. Ik ben wel blij om die lange versie, hoor.
0: Ja, ja,
1: hoe
0: langer, ja,
1: hoe beter.
0: Ja, ja. Minder
1: van muziek dan, hè?
0: Minder geklets.
1: Nou, dat maak jij ervan.
0: Dat is weer duidelijk. Dat is weer duidelijk. Hey, straks gaan we natuurlijk weer
1: weekend worden. Ja. We gaan weekend worden. Weet je al wat?
0: Ja, ik weet er een, ja.
1: Oh, heel
0: ja.
1: goed. Hou dat vast.
0: Ja, ik doe mijn best. Ja.
1: Ja, heel goed. Ik ga ook een liedje draaien die ook niet zou misstaan bij het Nationaal Product op zondag.
0: Oké.
1: Dus ik weet zeker dat jij het ook heel erg gaat waarderen.
0: En doe je die ook meteen als eerste, dat ik hem ook hoor?
1: Nou, daarnaast ik zou natuurlijk nog even in die bus blijven zitten, ja, van jou. Dan ga je hem zeker horen.
0: Oké. Ik pak nog even een plaatje mee. We hebben hem straks natuurlijk hier op de zender. Hè. Rudy Nicola, u herkende de stem al.
2: Ja.

0: Uit ons eigen Haarlem vandaan, Jack and the Weatherman. Ja, ik kijk eventjes met je mee de programmering vooruit. Nou, je hebt hem net al gehoord. Hij is er straks helemaal klaar voor om 3 uur. Tussen 3 en 5 uur natuurlijk de weekendwijzer met daarin... alle bekende items zoals je dat gewend bent. Gewoon lekker blijven luisteren. Tussen 5 en 8 uur is het weer tijd voor 023. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Ik kijk even Rudy aan, misschien weet hij het wel. Is Bas alweer terug van vakantie of niet?
1: Nou, deze hele zomer is er years. Dus elke week gaat Bas terug naar een bepaald jaartal. Dit jaar weet ik nog niet, dat gaan we ongetwijfeld horen.
0: Dit weekend bedoel je?
1: Dit weekend. Ja. Dit jaar zal ingewikkeld worden inderdaad. Maar dat dus.
0: Oké, dus geen 023?
1: Nee,
0: dan moeten we dat even aanpassen.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik zal het doorgeven aan degene.
0: Daarna krijgen we natuurlijk de avonddienst. Daar is Jay voor aanwezig straks tussen 8 en 10 uur. Jay Engels hier in aan tafel. En dan gaan we naar Mark Schultz. Want Mark, die komt vanaf Hongkong met Hongkong Calling. Dat is wat betreft de zaterdagavond. Nou, daar ben je eventjes bij, hè?

0: Er waren jongere jaren dat ik een hele heldere stem had, dat ik dit liep mee te zingen op de dansvloer. Maar dat is een tijdje geleden, hoor. Dat moet ik eerlijk bekennen. Oké, ik kijk heel eventjes heel brutaal naar het programma van morgen. Morgen tussen 12 en 2 uur hebben we natuurlijk het Nationaal Product hier op de zender. En dan komt Jake Monteiro komt naar de studio toe. En dan zou je zeggen, wie is die man? Nou, hij zit in diverse feestbands die door het land heen optreden. En hij is echt heel erg breed allround. Hij heeft ongeveer 3 jaar geleden een solo single gemaakt. Dat heette Vrijheid. En er lijkt zijn stem heel erg op die van Marco Bezzato. Maar hij heeft inmiddels een nieuwe cover uitgebracht. En die is net een week uit. En daar komt hij morgen ook over praten. Dus morgen gewoon lekker luisteren naar het Nationaal Product hier op de zender.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 uur op Haarlem 105.

De tijd van de krijtstreepbroeken was dit. De OJ's en de Love Train. Ja jongens, het zit er voor mij op. Ik ben er klaar mee. Dat wil zeggen dat ik voor vandaag klaar ben. Morgen dan gaan we gewoon nog even door natuurlijk. Ik geef straks de microfoon over aan Rudy Nicola. Die doet hier de weekendwijzer. En ik bedank jullie voor het luisteren. Tot ziens hè. Doei.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rudy Nicolaas.
2: Met die grote WK-hit van Shakira. Nu eerst

0: hotline van Toto hier bij Haarlem 105. Het is 3:05. Welkom bij een nieuwe editie van Weekendwijzer. En als je vaker luistert, weet je dat ik elke week aftrap met het 105 weekendwoord. Welk woord was bij jou weekend? En laat ook al vooral even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Luc, jij was al snel, snel vooruit.
1: Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben echt terug van de Gentse feesten. Ik heb 3 dagen lang alleen maar heel veel podia gezien.
0: Heel veel bier gedronken.
1: Heel veel bier gedronken. Dus ik ging er samen met de drankengroothandelman naartoe, dus dat zegt ook al genoeg, weet je wel. Ja. Dus ik was van plan Gentse feesten te zeggen, maar dat zeg ik niet. Ik zeg houdbaar, want ja, ik sta er dan toch van te kijken dat ik na 3 dagen nog houdbaar ben. En de jongens die zitten natuurlijk nu bij Houdbaar. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar John en Joop die hebben daar net een verslag vandaan gedaan. En er is vandaag bij Houdbaar, bij IKEA, is dus een festival tot vannacht 2:00.
0: Ja.
1: Daar kunnen we nog naartoe met z'n allen.
0: Ja.
1: Houdbaar dus.
0: Ben je er wel eens geweest, Luc?
1: Nee, ik loop er bij regelmaat langs dat het dicht is.
0: Ja.
1: Het is een soort barakkencomplex. Maar altijd als ik er 's morgens ben. Maar ik ben er nooit in het weekend geweest of zo.
0: Ik
1: misschien
0: ook niet.
1: Is het wel hartstikke druk.
0: Maar ik volg ze wel op social media. En het ziet er altijd heel erg aantrekkelijk uit. Dus misschien moeten we er gewoon een keer heen gaan. Ook gewoon met de hele club. Met heel Haarlem 105.
1: Een keer een borreltje doen.
0: Lijkt me een goed idee.
1: Ja,
0: dus houdbaar, jouw weekendwoord.
1: Oké, ja.
0: Mijn weekendwoord is Caprera.
1: Oké. Okay.
0: En dat is over unieke plekken gesproken. Ook echt een unieke plek. Ik ben er afgelopen dinsdag geweest. Armin van Buuren.
1: Oké. Okay.
0: Er waren jongens die gingen na 5 minuten weg, want die dachten namelijk dat het zo'n enorme dance show zou worden. Nee, het was Armin achter de piano met muziek dat hij zelf heeft gecomponeerd.
1: Heel uitzonderlijk dus.
0: Heel uitzonderlijk. Zijn hele familie
1: was erbij. En alleen
0: maar
1: lieve muziek dan? Oh,
0: ja,
1: hij is normaal.
0: Ja, nee, inderdaad. Ja. Dus met 3 strijkers en zijn pianoleraar was erbij. Zijn kinderen zaten in het publiek, zijn vrouw.
1: Heel intiem programma.
0: Heel intiem. Was een bijzondere avond. En vanavond ga ik naar Davina Michel.
1: Kijk.
0: En waarom is mijn weekendwoord Caprera? Omdat het zo'n unieke plek is in onze regio. Elke keer als je dus die heuvel oploopt en het theater binnenstapt, denk ik van wauw, wat tof dat we het hier hebben. En je hoort ook vaak artiesten zeggen van ja, als we een tour gaan doen, willen we wel graag naar Caprera, omdat het zo bijzonder is.
1: Ja, de dijk begon er altijd en eindigde er ook altijd.
0: Ja,
1: he, het seizoen.
0: Bluff.
1: Ja,
0: Bluff stond er ook elk jaar. Ja. Ik krijg hier trouwens niet voor betaald. Het is gewoon echt oprecht. Het is oprecht. Nou, Luc, geniet van je weekend.
1: Oké, jij ook. Hè. Werk ze.
0: Tot snel weer.
1: Doei.
0: En wat is jouw weekendwoord? Laat het weten via haarlem105.nl/studio of app naar 06 105 105 38.

Je kon er niet omheen dit WK. Die Die van Shakira. Nummer werd voor de aftrap van alle WK-wedstrijden gedraaid. En misschien heb je Shakira samen met Burna Boy ook gezien tijdens de halftime show. En dan denk je natuurlijk al snel, tenminste ik wel, ja, die verdient een hoop geld rondom dit nummer. Maar dat klopt niet helemaal, want ze doneert 100% van al haar royalties aan het FIFA Global Citizen Education Fund. En met dat fonds, wil 100 miljoen dollar ophalen voor onderwijs en sport voor kinderen. En volgens mij zijn ze al aardig op weg. Hey, dan gaan we door naar het weekendwoord. Eén woord dat bij jouw weekend past. Bart, die zegt voorpret. Hij gaat zo met een hele groep naar Tapt in het Rijnaldapark. Truus, die koos voor onkruid. Niet te warm vandaag, dus ik dacht nu of nooit, de hele ochtend op mijn knieën tussen de tegels gezeten. Mijn rug protesteert, maar de tuin ziet er weer uit. Youssef, die houdt het bij werken. Iedereen op het terras en ik sta in de keuken van het restaurant. Zomer is onze drukste tijd, dus mijn vakantie komt in oktober wel. Ik mopper niet, het loopt lekker. Diana die heeft vakantiekriebels, want zij gaat morgen naar Frankrijk. Sophie die gaat voor uitwaaien. Ze is net terug van een duik in een meertje verderop. Lekker fris en gaat straks de barbecue aanzetten. En Gerard, ja, bij hem past één woord, namelijk stilte. Mijn vrouw is met de kinderen naar oma en ik heb het huis voor het eerst in weken voor mezelf. Ah, heerlijk, dat heb je soms nodig, toch Gerard? En hoe zit het met jou? Welk woord past bij jou weekend? Ik ben heel erg benieuwd. Je kan het doorappen naar 0600 500 538. Dus jouw weekendwoord, kom maar door 0600 500 538. En dit is Phil Collins.

0: Ja, niet voor niets gedraaid dit liedje natuurlijk. Want afgelopen dinsdag stond Armin in Capriere en vanavond Davina. Jorda ze samen met Hold On hier bij Haarlem 105. We zitten midden in het 105 weekendwoord. Marnix die laat schilderen, of die stuurt schilderen door. De kozijnen, ideaal weer. Ervoor zegt hij niet te heet, zodat het verf niet meteen indroogt. Saai werkje, maar als het straks af is, ben ik weer blij dat ik het gedaan heb. Ziek is het woord van Esme, dat is balen tijdens dit weer. Uitgerekend nu, zegt ze inderdaad, met dit weer. Zomergriep en ik lig op de bank naar buiten te loeren naar iedereen die wel iets leuks doet. Balen. Nou, beterschap Esme. Wim bijkomen, drukke werkweek gehad, dus vandaag doe ik bewust helemaal niks. Krantje, koffie en zometeen een dutje. Klussen is het woord van Dirk. Ik ben mijn bootje aan het opknappen op de kant. Als het weer een beetje meezit, wil ik er morgen mee het Spaarne op. Volgens mij gaat het regenen, Dirk. Dus ik zal het nog maar even checken als ik jou was. Missen, Annemarie. Mijn dochter is voor het eerst op kamp en het huis voelt zo leeg. Ik weet dat het goed is voor haar, maar ik stond vanochtend toch even bij haar lege kamer. Gek die stilte. En Stef is de laatste. Hij zegt verhuisdozen. We krijgen volgende week de sleutel van ons eerste huis. Dus ik ben er vast aan het inpakken. Nou, van harte gefeliciteerd. Zometeen hier op Haarlem 105 praten we even bij met het laatste nieuws uit onze regio in het Haarlem 105 nieuws. Nu eerst nieuwe muziek van Hugo en die is me toch een partijtje lekker.
1: Het zonnetje, de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. De brandweer van Kennemerland waarschuwt voor inbraken bij brandweerkazernes tijdens de vakantieperiode. De afgelopen tijd is in verschillende Noord-Hollandse gemeenten ingebroken in kazernes en brandweerwagens. Daarbij werd gereedschap gestolen dat nodig is bij noodsituaties. In Kennemerland zijn nog geen inbraken gemeld, maar de brandweer neemt wel extra voorzorgsmaatregelen. En inwoners die verdachte personen of voertuigen rond een brandweerkazerne zien, wordt gevraagd de politie te bellen. De gemeente Haarlem wil in september beginnen met groot onderhoud aan de Egelantier. De werkzaamheden duren naar verwachting tot maart 2027. Voor het project is een vergunning aangevraagd. Onder meer de voorgevel, het dak, de goten en het metselwerk worden hersteld. Ook worden schilderwerk en houtrotherstel uitgevoerd. Het torentje wordt met een kraan van het gebouw gehesen en tijdelijk opgeslagen voor restauratie. De werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidingen voor de verhuizing van het Frans Hals Museum naar de Egelantier. Gemeente Zandvoort opende gistermiddag een nieuwe hangplek voor jongeren. De ontmoetingsplek ligt op de kruising van de Schravenzandestraat en de Watstraat. De locatie is samen met de jongeren ingericht en moet hen een eigen plek in de gemeente geven. Eerder was er al een tijdelijke ontmoetingsplek voor jongeren, maar die werd geen succes. Nu is voor zowel de locatie als de inrichting wel met de tieners samengewerkt en zou het beter moeten gaan. Het prestigieuze internationaal orgelimprovisatieconcours is gisteren gewonnen door Bernard Hauk uit Duitsland. Hij won de Piet K-prijs. De publieksprijs was voor Alex Leonardi uit de VS. De prijs voor de beste improvisatie van het hele concours ging naar Andy Brown voor zijn improvisatie in de tweede ronde. De jury prees unaniem het niveau van de improvisaties. De finale was in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. En het improvisatieconcours is onderdeel van het Internationaal Orgelfestival Haarlem.
2: Geert-Jan, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Vanavond blijft het droog met zo'n 21 graden. Morgen wordt het wat wisselvalliger. 's Ochtends nog wel droog, maar in de middag kans op een bui. En dan zo'n 20 graden. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. En deze week blijven we in Nederland. Die Dam, om precies te zijn.

0: Nieuwe muziek van Reinier Peters komt eraan.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Met een nieuwe naam voor je, Reinier Peters. Met zijn single Nooit Meer Weg. En het verhaal dat gaat allemaal terug naar de periode dat hij regelmatig naar de kroeg ging. Daar duwde zijn vrienden namelijk op een willekeurige avond een microfoon in zijn handen. En dat was het. En daarna volgden verjaardagen, bedrijfsfeesten en regionale evenementen. Hij is nu 24, komt uit Didam en speelt nog vooral in zijn eigen regio. Maar met deze nieuwe single kan het opeens heel snel gaan. Want dit is er zo eentje die volgens mij wel landelijk...

0: Nooit meer weg.
1: Zo heet deze gozer. Hij komt uit Didam. Nooit meer weg. Heeft maar een paar singles uitgebracht. Maar dit zou zomaar zijn doorbraak kunnen betekenen. Meer nieuwe muziek check je via Rudy's Fresh Finds op Spotify. Over 3 weken is er Haarlem Live in de stad. Zeg maar de opvolger van Haarlem Jazz & More. En de eerste namen zijn bekendgemaakt. En ik deel er zometeen een aantal met je. Nu is de Bauza. Dit is Magnetic.

0: Nelle en On The Road.
1: Haarlem 105, met muziek uit de buurt.
0: Hij komt uit Leiden, maar studeerde hier in Haarlem aan het conservatorium. En is die tijd zeker regelmatig bij Haarlem 105 te gast geweest. Zingen zit trouwens al heel lang in hem, want op zijn 11e deed hij bijvoorbeeld al mee met het Junior Songfestival. En onlangs stond hij tijdens Veteranendag samen met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht op het podium. En daar zong hij Fix You van Coldplay. Moet je luisteren, zo mooi.

Ja, mooi gedaan, hè? Melle dus. Een cover van Coldplay, Fix You. En we blijven even bij live muziek, want we gaan door met Van Dikhout. En denk je misschien, Van Dikhout, live muziek, hoe bedoel je? Nou, binnenkort kun je ze live bewonderen in Haarlem. Zaterdag 15 augustus staan ze namelijk op de Grote Markt tijdens Haarlem Live. Dat is het festival dat Haarlem Jazz & More opvolgt. Van 12 tot en met 16 augustus is het dus echt wel feest in de stad met podia op de Botermarkt, de Grote Markt en het Klokhuisplein. En daarna spelen er in heel veel cafés live bands. Nou, vijf dagen lang dus live muziek door de hele stad. En het hele programma kun je vinden op haarlem.live, dus haarlem.live. Ja, en als ik het heb over de mannen, dan moet je ze natuurlijk ook even draaien. Dit...

15 augustus live te bewonderen tijdens Haarlem Live op de Grote Markt. Jorden van Dikhout en Stil in Mei. Zometeen na het nieuws van 4 uur. Ja, let even op, want als jij dit weekend de A9 opgaat, ja, grote kans dat je een stukje moet omrijden. Vertel je er zometeen meer over. En ik heb nieuws over de Egelantier, want eindelijk gaat er iets gebeuren. Je hoort het straks na het nieuws van 4 uur. En ook deze komt eraan. Girls on Film, hoor je zo.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in Noord-Holland op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. En de A27 valt daar nog op Utrecht-Almere. Voor knooppunt Almere 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dankjewel.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rudy Nicola.
4: Er gaat eindelijk iets gebeuren met de Eglantier. Vertel eens dan ter meer over. Na Duran Duran, dit is Girls on Film.

Duran Duran hier bij 105. En de band was ooit een huisband van een club in Birmingham. En ze deden eigenlijk veel meer dan alleen spelen. Zo stond Nick als DJ achter de draaitafels. John die stond bij de deur. Roger liep met de lege glazen rond. En Andy die werkte in de keuken en deed klusjes. En de eigenaren van de club, ja, die zagen wel wat in ze. En die werden uiteindelijk hun managers. Dus dat hebben ze slim gezien. Ik denk namelijk dat het management van Duran Duran iets meer oplevert dan een club in Birmingham. Ik luister naar het programma Weekendwijzer. Mijn naam is Rudy en ik neem je even mee met wat er speelt in onze regio. Ga je dit weekend de weg op? Ja, let dan even op. De A9 die is afgesloten vanaf knooppunt Holendrecht richting Bad Hoeverdorp. Dus ga je naar Schiphol, de kust of kom je naar Haarlem, dan moet je een stuk omrijden. Dat gaat via de A2, de A10 Zuid en de A4. En reken op zo'n 10 tot 30 minuten extra reistijd. En waarom is dat nodig? Nou, vanaf maandagochtend rijdt het verkeer bij Amstelveen over een nieuw stuk snelweg dat lager ligt. Dan de Egelantier. Daar begint de gemeente in september aan een groot onderhoud als de vergunning op tijd rond is. En dat gaat een tijd duren, namelijk tot maart 2027. Ze pakken de gevel aan, het dak, de goten, het metselwerk en beschadigd hout. En het torentje die gaat er tijdelijk helemaal af voor restauratie. Nou, woon je in de buurt, dan kun je last krijgen van bouwverkeer, lawaai en straten die even dicht zijn. Via de bouwapp blijf je op de hoogte. En dit onderhoud is niet zomaar, het is een voorbereiding op de verhuizing van het Frans Hals Museum naar de Legelandier en die staat gepland voor 2033. Ja, dan nog even dit. Ben jij fan van antiek en heb je zin om even lekker te struinen? Dan moet je zaterdag 1 augustus naar de Dreef bij het Houtplein, want daar staat de Haarlemse Antiekmarkt weer. Van 9 tot half 5. Zo'n 90 kramen met meubels, sieraden, schilderijen, servies, glaswerk, brokanten, nou echt van alles. En het kost je niks om daar langs te gaan. Later in augustus en september staat er nog veel meer markt op deze plek. En als je dit laatste nieuwsbericht hoort, ben ik benieuwd, hè, welk liedje past hier nou bij? Nou, laat het weten via haarlem105.nl/studio of 06-105-105-38. Laat even je creativiteit de vrije loop. Welk liedje past bij dit laatste nieuwsbericht over die Haarlemse antiekmarkt? haarlem105.nl/studio of 06-105-105-38.

Daarvoor ook nog Ed Struilaert met Anything. Ik kan me voorstellen dat je denkt van... Hey, Rudy, draai eens ook even wat bekende muziek. Nou, goed nieuws. Olivia Dean samen met Sam Fender komen eraan. Raimi in. Nou, ik vertelde je net dat zaterdag 1 augustus... de antiekmarkt terugkeert op de Dreef bij het Houtplein. Van 9 tot 4:30 met zo'n 90 kramen. Meubels, sieraden, schilderijen, servies, glaswerk, brokanten. Ja, echt van alles is er te koop. Later in augustus en september staan er op de markt, staat de markt er nog een paar keer. En toen vroeg ik je, welk liedje past hier nou bij? Nou, dat levert een hoop reacties op. Corrie die zegt, ja, ik ga zeker. Ik ben altijd op zoek naar oud servies. Ze heeft er al 3 kasten vol van staan. En dat vindt haar man ook, zegt ze. Geen idee wat je hiermee bedoelt. Ik heb geen idee, maar goed, maakt niet uit. Zij wil Thrift Shop van Macklemore horen, want dat vindt haar kleinzoon leuk. Marjan die gaat vooral voor de sieraden. Vorig jaar vond ze daar een prachtige broche voor een tientje. Zij vroeg om Diamonds van Rihanna. Yesterday van de Beatles, Els. Roeland, die wist niet eens dat de markt er weer stond. Hij gaat op zoek naar een oude spiegel voor in de gang. Hij wil graag Golden van Harry Styles horen. En Ronald, If I Could Turn Back Time van Cher. Als ik door zo'n markt loop, dan denk ik altijd... was het maar weer vroeger, vandaar zijn keuze. Nou, ik gooi alles in de hooghoed en dan gaan we dan. Welk liedje gaat het worden? Ik pak er blind eentje uit en deze week is dat... het liedje van Roeland, Golden van Harry Styles.

Olivia Dean en Sam Fender en Rein Me In. Ja, dat is al langer dan een jaar een van mijn favoriete nummers. Maar het gek is, het verveelt gewoon niet. En ik las laatst hoe dat kan. Je kunt een liedje een bepaald aantal keer horen volgens onderzoek. En ja, op een gegeven moment weet je het dan wel. Bij muziek waar je echt van houdt, ligt die grens rond de 200 keer. En pas daarna gaat het een beetje vervelen. Maar let op, er zit een addertje onder het gras. Dat geldt vooral als je het zelf opzet. Hoor je een nummer op de radio bijvoorbeeld, draai ik het elke week, ik zeg maar wat. Ja, dan ben je hem veel sneller beu. Ik weet niet of dat een goed teken is voor mij, maar goed. Maar dat komt er puur door omdat je er zelf niet voor koos. Nou, ik heb Olivia Dean en Sam Fender zeker al 150 keer opgezet. Dus nou, ik heb nog wel een flink aantal te gaan, gelukkig. Zaterdag 25 juli vandaag. De zomer vliegt voorbij en de Tour de France, ja, die is ook zo goed als klaar. Vandaag is de laatste bergrit. En net als gisteren finishen ze op de Alpe d'Huez. Ja, Pogačar, als je het een beetje volgt, die gaat gewoon winnen. Dat kan niet anders, dat weten we allemaal wel. En de Nederlanders, ja, die hebben dit jaar weinig van zich laten horen. Ritwinst was er wel voor Van der Poel, maar in het klassement valt het behoorlijk tegen. Tijmen Arendsman, die staat nu het hoogst op plek 26. En morgen rijden ze traditiegetrouw naar de Champs-Élysées in Parijs. En dan kan deze natuurlijk niet ontbreken.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. De brandweer van Kennemerland waarschuwt voor inbraken bij brandweerkazernes tijdens de vakantieperiode. De afgelopen tijd is in verschillende Noord-Hollandse gemeenten ingebroken in kazernes en brandweerwagens. Daarbij werd gereedschap gestolen dat nodig is bij noodsituaties. In Kennemerland zijn nog geen inbraken gemeld, maar de brandweer neemt wel extra voorzorgsmaatregelen. En inwoners die verdachte personen of voertuigen rond een brandweerkazerne zien, wordt gevraagd de politie te bellen. Verkeer richting Haarlem, Schiphol en de kust moet dit weekend rekening houden met vertraging op de A9. De snelweg is tot maandagochtend 5 uur afgesloten tussen knooppunt Holendrecht aan de oostkant van Amstelveen en Bad Hoevedorp. De afsluiting is nodig om het verkeer bij Amstelveen naar een nieuw aangelegd, lager gelegen deel van de snelweg te verplaatsen. Vanaf maandagochtend rijdt het verkeer richting Schiphol en Haarlem voor het eerst over dit nieuwe weggedeelte. De gemeente Haarlem wil in september beginnen met groot onderhoud aan de Eglantier. De werkzaamheden duren naar verwachting tot maart 2027. Voor het project is een vergunning aangevraagd. Onder meer de voorgevel, het dak, de goten en het metselwerk worden hersteld. Ook worden schilderwerk en houtrotherstel uitgevoerd. Het torentje wordt met een kraan van het gebouw gehesen en tijdelijk opgeslagen voor restauratie. De werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidingen voor de verhuizing van het Frans Hals Museum naar de Eglantier. Het prestigieuze internationaal orgel-improvisatieconcours is gisteren gewonnen door Bernard Hauk uit Duitsland. Hij won de Piet K-prijs. De publieksprijs was voor Alex Leonardi uit de VS. De prijs voor de beste improvisatie van het hele concours ging naar Andy Brown voor zijn improvisatie in de tweede ronde. De jury prees unaniem het niveau van de improvisaties. De finale was in de Grote of Sint-Bavelkerk in Haarlem. En het improvisatieconcours is onderdeel van het Internationaal Orgelfestival Haarlem.
2: Dankjewel Geert-Jan, dan het Haarlem 105 weerbericht. Vanavond blijft het droog met zo'n 21 graden. Morgen wordt het wat wisselvalliger. 'S Ochtends nog droog, maar in de middag kan er een bui vallen. En dan wordt het zo'n 20 graden. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt dat gewoon vandaag de dag niet meer bestaat. Deze week heb ik er eentje binnengekregen. Even checken wat zijn naam is. Of haar naam, Marijke. En het liedje heeft alles te maken met dit. Ja, je hoort er zo meteen meer over.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staan een paar korte files. Onder andere op de A10, de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knaap het Koenplein, 5 minuten oponthoud. En op de N522 Bijlmermeer Amstelveen voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Het zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week heb ik er een binnengekregen van Marijke. Ze zegt, hey, leuk item elke week trouwens. Ik wil graag Kedenk Kedenk van Guus Meeuwis aanvragen. Dacht me laatst in de trein naar Amsterdam dat je dat geluid eigenlijk niet meer hoort. Dat Kedenk Kedenk van vroeger. Natuurlijk nog wel een beetje, maar veel minder. Mijn zoon zat naast me en snapte niet waar ik het over had. Voor hem klinkt een trein gewoon als niets. Toen dacht ik meteen aan jullie. Past dat een beetje? Groetjes Marijke.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

Deze week in de categorie liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Guus Meeuwis per spoor, aangevraagd door Marijke. Dank daarvoor. Heb je ook zo'n liedje? Iets dat wordt bezongen wat de nieuwe generatie niet herkent? Laat het weten, wellicht draai ik hem volgende week. 0600 500 538. En dit is Cher met Believe.

0: Ja, als je de afgelopen 2 uur hebt geluisterd, dan weet je precies wat mijn muzieksmaak is. Van een beetje volkse muziek tot yacht rock classics. En ook weer een soort van disco classics. Je hoorde Larry Wu en Let Me Show You. Gelukkig wordt het na 5 iets overzichtelijker. Want dan is het tijd voor Years. Bas van der Schuit gaat terug naar een jaartal en draait ontzettend veel muziek uit dat jaartal met nog veel meer feitjes over dat jaar. Bas, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud.
0: Nou, zeg het maar. Ja, welk jaar gaan we pakken?
1: 1987. We zouden het eigenlijk vorige week al gedaan hebben. Maar ja, goed, toen hadden we natuurlijk de Pride.
0: Oh ja.
1: Dus vanavond staat dus de 1987. Hier is een teken van 1987. Mooi jaar. Als een echte wijnkenner zou dat kunnen zeggen. Een mooi jaar, 1987.
0: Ja.
1: Ik heb hem alleen meegemaakt in de buik van mijn moeder. Het was net even voordat ik ontstond.
0: Ah.
1: Maar het is wel een heel, heel lekker jaar ook qua muziek. En er zijn echt bizarre dingen gebeurd in de wereld. Bijvoorbeeld echt zwaar nieuws uit onze regio. Gaan we het straks even over hebben. Een grote ontvoering. Waar zelfs de pink werd van op werd gestuurd van degene die ontvoerd was.
0: Ja.
1: Best een heftige zaak.
0: Ja.
1: Misschien dat je dan denkt, oh, dat gaat daarover.
0: Ja.
1: Dat was groot nieuws hier in Haarlem. En de politie Haarlem was er ook druk mee bezig in 1987. Ja, en er is natuurlijk kans dat je gerickrolled wordt.
0: Ja,
1: dat zit er ook in.
0: Ik denk een hele grote kans. Als we het hebben over 1987, dan weet je wel hoe laat
1: Absoluut.
0: Het is. Maar ik zit even die lijst door te nemen met grootste hits uit dat jaar. Ja, volgens mij, je gaat de komende 3 uur uitzenden. Maar volgens mij kun je er ook 8 uur van maken. Want wat een lekkere liedjes zijn er uitgebracht.
1: Dit is denk ik van alle years die ik tot nu toe gemaakt heb, is wel degene waar je de meeste keuzes moet maken, weet je wel. Je hebt zoveel goede muziek in 1987.
0: Yeah.
1: Jij gaat er zo eentje draaien die bij mij dan is afgevallen, maar ik ga wel weer een andere van hem draaien.
0: Ja, dat mag, ja.
1: Maar dat is overwegen. Dat gaat gewoon bij een fles whisky tegenaan voordat je eruit bent.
0: Ja, echt zo. Nou, heel veel plezier gewenst. Blijf lekker luisteren naar 5, een nieuwe editie van Years.
1: Ja. Laat je niet rollen.
0: Nee, precies. De man waar je het over hebt, is deze man.
1: Oh!

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van de Schuit.
2: Goedemiddag, welkom tot 8 uur. Eerst het eerst, we gaan weer lekker tijd reizen. 105. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Eerst. En dat betekent dat jullie mag opstappen op de Haarlem 105 tijdmachine. En dan vliegen we samen in 3 uur tijd langs de muziek, het nieuws, de films, series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van een bepaald jaar. Dus doe je gordel om, zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want vandaag gaan we terug naar het jaar
3: 1987.
4: Start de tijdmachine.
5: We gaan.
6: Are you telling me that you built a time machine?
5: Come here. I'll show you how it works.
7: First, you turn the time circuits on.

0: Mel en Kim, Respectable. Ja, in dat introotje. Ja, dit. Dat werd bijna geschat door de producer van deze plaat. Ze vonden het te commercieel, maar toch hielden ze het erin. Het is maar goed ook, want de dag dat ze het afmixten, diezelfde dag nog, traden ze op hier in Nederland. En wat denk je wat de Nederlanders van dit vonden? Die werden helemaal lijp. Die vonden het geweldig. En nou ja, iedereen is dus uiteindelijk blij dat dat erin is gebleven. Mel en Kim met Respectable en daarvoor nog Red Box for America. En dat TTT klinkt ook wel een beetje als de startmotor van de Haarlem 105 tijdmachine. Welkom. De motor is gestart. Lekker tijdreizen, dat doen we vanavond hier op Haarlem 105. En ja, met deze startmotor dan weet je zeker dat je beland bent bij de tijdreis van je leven. De komende 3 uur reizen we door het jaar 1987. Ik ben gezagvoerder Bas van der Schuit. En ja, je weet het, in years reizen we niet alleen muzikaal af naar 1987, maar ik wil je echt even het gevoel geven dat je er bent. Dus we reizen langs de films, de series, sportnieuws, maar we luisteren ook naar de tv-commercials en we blikken terug op het nieuws uit onze regio en de rest van de wereld. Ze werd op 11 juli van dat jaar de 5 miljardste wereldburger geboren. Dat maakte een instantie bepaalde waar dat dan was. En het ging om een baby in toen Joegoslavië. En het was dramatisch, er was wat dramatisch nieuws rondom de zanger Pieter Tosh, de reggae-legende. Op 11 september werd hij namelijk op Jamaica doodgeschoten bij zijn eigen huis toen hij weigerde geld te geven aan 3 mannen. En er was minister Hans van den Broek. Die was er even, want hij belde live in bij de VARA, bij Paul Witteman. De minister wilde namelijk even ingrijpen in de uitzending en voorkomen dat er een fragment werd uitgezonden.
1: Meneer Witteman, ja. U hoeft mij geen dienst te bewijzen. Het gaat hier ook om een kwestie van ik geef u de informatie op basis waarvan u uw eigen verantwoordelijkheid moet nemen.
2: Ja, maar u begrijpt natuurlijk, want u bent een hooggeplaatst persoon, wat de invloed is van een dergelijke opvatting van de minister van Buitenlandse Zaken. Hoe hoog wij onze eigen persvrijheid ook hebben, en daar zou ik graag een keer met u over misschien wel naar aanleiding van dit onderwerp in discussie gaan.
1: Dat altijd graag.
0: Ja, waar ging dat over? Zometeen hoor je het, net als nog veel meer nieuws uit 1987. Het jaar dat de schoudervullingen, grote brilmonturen en gestreepte blouses helemaal in waren. Dit was de beenwarmer en dankzij deze maatregel als populaire dame, lieve vrouwen ook nog eens in fishnetshirts, corsetten, armbanden, kettingen, felrode lippenstift. En als je helemaal sexy wilde zijn, combineerde je dat natuurlijk met een hooggetoupeerde, geblondeerde haardos. Ik heb het natuurlijk over Madonna. Dit is La Isla Bonita op Haarlem 105.

0: The Breakfast Club, you're right on track. Dit is Eerst, je luistert naar Haarlem 105. We zijn beland in het jaar 1987. En dit gebeurde er toen op het circuit van Zandvoort. Overleed op 29 mei de Fransman Alain Finks. Dat gebeurde op World Record Day. Hij deed toen een poging met zijn Chevrolet Camaro om door vier bussen heen te rijden. Ja, en dat ging helemaal mis. En per 1 januari van het jaar werd de wielreflectie verplicht. Het betekende dat alle fietsen per direct van de cirkelvormige zijreflectoren tussen de spaken moesten worden voorzien. Alleen de Fietsersbond protesteerde hier tegen, want ja, ze vonden de reflectoren te duur en hadden liever gezien dat het gewoon bleef bij de reflecterende fietsbanden. En op 15 februari liep een politieke grap van de Nederlandse showmaster Rudy Karel enorm uit de hand. De Alkmaarder had in die tijd zijn Duitse show, de Rudy Stager Show. En daarin zat een sketch waarin een groep gesluierde vrouwen dameslipjes en BH's wierpen aan iemand die eruit zag als de Ayatollah Khomeini. Destijds was dat dan de geestelijke leider van Iran. Maar ja, Iran nam aanstoot aan deze sketch uit Rudy Karel's show. En daardoor werden twee Duitse ambassadeurs Iran uitgestuurd en werd het Gotthold-instituut in Teheran gesloten. Nou ja, wij in Nederland wilden daar ook over berichten. Net dat ene fragment uit de Rudy Stager Show. En net voordat Paul Witteman in het programma Achter het Nieuws het fragment wilde laten zien, belde een ene minister Hans van den Broek, minister van Buitenlandse Zaken, naar de studio.
1: U belde op 1 minuut voor de uitzending.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Omdat ik zelf duidelijke aanwijzingen heb gehad dat het herhalen van een dergelijke uitzending voor de Nederlandse televisie consequenties kan hebben voor Nederlanders in Teheran, die ik zich niet graag zou zien voltrekken. Met andere woorden, ik zit natuurlijk ook in een dilemma dat ik zeker niet zou willen meewerken aan welke vorm van druk op de publieke media in Nederland. Van de andere kant, het zal duidelijk zijn na de gebeurtenissen in Duitsland dat een dergelijke uitzending door de Iraanse autoriteiten en de Iraanse mensen in feite wordt opgevat als een diepe belediging. Wellicht zaken die wij alleen maar kunnen begrijpen wanneer je enige kennis neemt van de Iraanse cultuur, de Iraanse gewoonte, de Iraanse godsdienst. En nogmaals, waar men buitengewoon geëmotioneerd op reageert, dan is de vraag op mijn beurt, is ons dat vervolgens waard?
0: Ja, dat was dan Hans van den Broek, minister van Buitenlandse Zaken. De VARA besloot het fragment van de sketch uiteindelijk toch uit de reportage te halen.
3: De Duitse kranten konden er de afgelopen week geen genoeg van krijgen. Iran dreigt met maatregelen. Karel verstopt zijn familie. De Tagesshow leidde zelfs tot sluiting van het Goethe-instituut in Teheran en er werden twee diplomaten uitgewezen. Maar waar ging het allemaal om? Hier is het fragment.
1: Dat fragment ziet u dus niet. Dat is het fragment waarin ondergoed werd aangeboden als dank aan de Ayatollah. We gaan door met de reportage.
0: Rudy Karel werd na het incident met de dood bedreigd en durfde daarna geen grappen meer te maken over moslimfundamentalisten. En dat hield het vol tot aan zijn dood. Je luistert naar Years, waarin we straks zappen langs de oude tv-commercials uit het jaar 1987. En je hoort hoe Narada Michael Walden er ooit voor zorgde dat Whitney Houston geen countryliedje opnam, maar een supertropisch vrolijke dansplaat. Maar eerst een van de grootste hits uit 1987. Het is Piet Veerman met Sailing

Je hoorde Piet Veerman, Sailing Home. Dit is Years op Haarlem 105. We zijn beland in het jaar 1987. En als je naar rechts kijkt, dan vliegen we ineens voorbij naar Rada Michael Walden. En hij begreep er in die tijd helemaal niets van. Hè? Whitney Houston, die I Wanna Dance With Somebody gaat zingen. Het klonk voor hem meer als een soort van country liedje. Nou ja, I Wanna Dance With Somebody in een country jasje. Nou, dat zou dan ongeveer zo moeten klinken.

was dan een jonge countryzangeres, Max Jackson. Maar goed, Whitney en country? Nee, zijn er Rada Michael Walden. Maar tijdens een potje tennis kwam hij met een geniaal idee om er een tropisch tintje aan te geven. En Whitney Houston zei... Ja! En dat was het moment dat succes ineens helemaal goed ging. Het is namelijk een van de meest succesvolle Whitney Houston songs ever. I Wanna Dance With Somebody. Die hoor je nu, in Years. Op Haarlem

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, hoorde je op Haarlem 105. De komende 2,5 uur waan je heel even in het jaar 1987. Het jaar waarop op 2 april de eerste reeks IBM PS2 personal computers werden gelanceerd. Ja, dat was een ware revolutie, was dat. En het weer, ja, rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen, zelfs overdag, niet boven de -10 graden uit. Brrr, lekker koud. En dat in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam buiten dat het KNMI voor het eerst in zijn bestaan waarschuwt om thuis te blijven. En als je dan toch thuis zat, kon je lekker naar Nederland 1 kijken bijvoorbeeld. En dan zag je een reclame voorbij komen van Raiders. Weet je dat toch? Een Raider. Oftewel een Twix, zoals het tegenwoordig heet. Maar ook een reclame over een hele grote Suzuki.
1: Als je er een dag gezellig op uit bent en het duurt nog wel even voordat je echt gaat eten, dan is Raider jouw reep. Niet zo'n gewone, maar een dubbele reep. Raider, daar geniet je dus dubbel lang van. Want Raider is krokante koek, romige karamel en heerlijke melkchocolade. Dubbel in een pak. Raider.
2: Raider, smaakt dubbel lang. Lekker krokant.
3: Dit is een waar verhaal over de grote Suzuki.
4: What is it?
5: It looks like a giant Suzuki.
6: My God! It's a giant Suzuki and it's moving fast!
7: It's a giant Suzuki!
8: A giant Suzuki?
9: A giant what?
10: Here is a news flash from the Channel 4 newsroom. A giant Suzuki has been sighted on Highway 316.
11: Oh my, that giant Suzuki!
9: Boys, de Suzuki stoppen bij de Suzuki dealer.
12: Zwift, de nieuwe grote Suzuki.
0: Ja, nu is geld, hè? Je luistert naar Heers op Haarlem 105. En vanavond reist de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 1987. Ik ben je piloot, je gezagvoerder Bas van der Schuit. En straks reizen we langs de grootste films uit het jaar. Ik ben benieuwd, wat was jouw favoriete film uit 1987? Ik laat het me weten, haarlem105.nl/studio. En je hoort muziek over een rat, maar eerst tijd voor andere dieren. Dit is een hele prachtige van Gino Vanelli, Wild Horses.

0: focussen op de films die verschenen op het Witte Doek en op het VHS in dat jaar. Zo waren de Untouchables daar, The Predator, Bervordiel's Cop, Lethal Weapon, of course. En niet te vergeten, die film met Robin Williams in Good Morning Vietnam.
1: Good morning Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, Viva Da Nang. Da Nang me, why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. It's 0600. What's the O stand for? Oh, my God, it's early. Speaking of early, how about that Cro-Magnon Marty Drywitz? Thank you, Marty, for silky smooth sound. Make me sound like Peggy Lee.
2: Rocking you from the Delta to the DMZ. AFBN, better than AFVD, which means you have to get a quick shot. We're moving on right now. Here's a little riddle for you. What's the difference between the Army and the Cub Scouts? Cub Scouts don't have heavy artillery. Talking out the field today. Hi, what's your name?
3: Hey, Bob Fibber.
2: Bob, what do you do?
3: I'm in artillery.
2: Thank you, Bob. Isn't we play anything for you?
3: Anything. Just play it loud, okay?
4: Who gave anyone permission to program modern music?
1: Freddy and the Dreamers.
0: Ja, legendarisch. Robin Williams in de film Good Morning Vietnam. En dan misschien wel de grootste bioscoopfilm uit dat jaar, 1987. Met Patrick Swayze, Jennifer Grey, Dirty Dancing, jazeker. Het genereerde naast de volle bioscoopzalen ook diverse hits, waaronder de grootste hit van 1987. En die hoor je natuurlijk traditioneel gezien aan het einde van dit programma. Dus over iets meer dan 2 uur komt hij voorbij. Die grote hit uit de enige echte hitfilm van 1987. Dirty Dancing. En Timothy Dalton maakte zijn debuut als James Bond in The Living Daylights. Hij was gelijk een stuk serieuzer. En het publiek miste de glamour en humor in Bond. Ja, en dat kon Timothy Dalton niet brengen. Maar gelukkig was er wel weer een bekende soundtrack zoals gebruikelijk. Deze keer verzorgd door AHA. Dit is Living Daylights op Haarlem 105.

0: maakte zijn eigen slaginstrument, de tamborder. En sowieso hield Tony wel van het slaginstrumenten. Zo ook in deze track, Jordi Papa Chico, regelrecht uit de zomer van 1987.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in goud en fout.
0: Ja, straks draai ik weer een zeer foute en gouden plaat uit 1987. En de kans is best wel groot dat misschien wel hier jouw guilty pleasure tussen zit. Ik snap het, je bent geen wandelende encyclopedie. Ik hoef je ook niet te vragen naar het hele hitdossier. Dus ik ga het je makkelijk maken. Ik geef je drie keuzes. En uit die drie keuzes gaan we zo meteen eentje volledig draaien. Nou, wat kunnen we doen? Laat even weten welke van de volgende drie liedjes jouw voorkeur behoeft. Dat kun je laten weten via onze website haarlem105.nl/studio. Je hoeft enkel en alleen maar het nummer door te geven. Dus nummer 1, nummer 2 of nummer 3. De keuzes vandaag, die zijn weer mooi. De nummer 1 is voor Herman van Veen met Toveren.
2: Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar.
0: En keuze nummer 2.
2: Als hij kon toveren,
0: Boys Summertime Love van Sabrina. En keuze 3 is voor Modern Talking Jet Airliner. Dit zijn keuzes, jongens. Heerlijk. Geef je keuze door via haarlem105.nl/studio. Gaan we voor keuze nummer 1. Dan ga je dus voor Herman van Veen met Toveren. Keuze 2, Boys Summertime Love, Sabrina Salerno. Of keuze nummer 3, Modern Talking met Jet Airliner. Ik ben heel benieuwd wat er binnen gaat komen. Geef je keuze dus lekker door via haarlem105.nl/studio. En straks hoor je de populairste keuze in zijn geheel hier op 105. Maar eerst een droom die waarheid werd voor George Michael, want ook sterren hebben dromen. En zijn wens was om samen met The Queen of Soul een liedje op te nemen. Nou, die droom werd werkelijkheid in 1987 toen hij met Aretha Franklin een gigantische hit scoorde. Met I Knew You Were Waiting For Me. Like a

0: Aretha Franklin, George Michael, je hoorde I Knew You Were Waiting For Me.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in goud en fout.
0: Ja, dat doen we iedere week hier bij Years op Haarlem 105. Ik heb je zojuist een keuze uit een drietal gouden, maar zeer foute platen uit 1987 gegeven. En aan jou dan de vraag, ja, welke gaan we dan in zijn geheel draaien? Nou, dat doet niet alleen jij, maar ook alle andere luisteraars van Haarlem 105. Dus dankjewel voor het inzenden van je keuze. Nog even één keer voor de vorm de keuzes waar we uit, de keuzes waar we uit konden kiezen. Keuze 1, Herman van Veen met Toveren. En keuze 2. Sabrina met Boys Summertime Love. En Modern Talking was keuze 3 met Jet Airliner. Ik zag dit al een beetje aankomen bij de keuzes toen ik ze bepaalde hier. Ja, Lindo die schrijft nog, hoi Bas, ja, Toveren van Herman van Veen, lang niet gehoord, vet nummer. Maar nee, nu toch meer zin in Boys Summertime Love van Sabrina. En ik denk dat een beetje dat zich afgespiegeld heeft in de rest van de regio, wat Lindo zegt. Want Modern Talking, Jet Airliner, slechts 12% van de stemmen. Herman van Veen, 26% van de stemmen. We hebben dus met z'n allen gekozen. Bijna unaniem, nou ja, bijna unaniem, 62% voor Sabrina. Dit is Boys Summertime Love.
1: Goud en fout, dit is Years op 105.

0: opgestapt op de Haarlemmer 5 tijdmachine voor een heerlijke reis door het jaar 1987. Waarop 4 oktober de eerste rechtszaak in Nederland plaatsvond, waarbij DNA als bewijs werd gebracht, geaccepteerd. En dat pakte onwijs goed uit voor een verdachte, want die werd toen vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Dat is denk ik een enorme life changer geweest voor die persoon. Maar nu landen we even terug in het hier en nu. Maar straks vervolgen we onze reis langs de beste series uit 1987. Maar ook het nieuws uit de regio. Weet jij nog waar dit over ging?
1: Hier stond die wagen. De Audi. En die stond feitelijk, als je uit de uitrit bij mij kwam, stond die wagen in de weg. En we hebben er verder niet op gelet. Ik dacht, nou, dat is een lastige klant bij de tandarts. Die kerel zal direct van weg zijn. Maar de hele dag heeft hij hier gestaan, Loes. De hele dag.
2: Einde van deze uitzending. Een goede nacht.
0: Ja, weet je nog waar dit over ging? Straks meer.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pas van de Schuit.
0: Goedenavond, we zitten er lekker in, midden in een heerlijke tijdreis. Dit is Years. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug op de radio. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Years. En dat betekent dat je lekker kan opstappen op die Haarlem 105 tijdmachine. Het is geheel gratis en dan vliegen we samen nog de komende 2 uur langs de muziek, het nieuws, de series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van dat jaar. Dus zet je schrap voor deel 2 van onze spectaculaire reis langs heerlijke muziek, want we gaan weer terug naar het jaar
2: 1987.
5: Start de tijdmachine, gek!
0: Oké! Okay.
6: Are you telling me that you built a time machine?
7: Come here. I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

0: nieuws, de series en de films. Alles uit
1: 1987.
0: Dit is Heers op Haarlem 105. I can hear the

0: lied over schuldgevoelens, want ja, jij deed het met de buurvrouw en nu heeft ze ruzie met haar man over dat overspel. Nou ja, right next door hoorde je de Robert Gray Band en daarover nog Club Nouveau en Lean On. Welkom, dit is Jeers. De komende 2 uur vliegen we door het jaar 1987 met die prachtige bolide. De Haarlem 105 tijdmachine en ik zit aan de joystick als jouw gezagvoerder, Bas van der Schuit. Ik hoop dat je lekker meevliegt, want we zijn echt even terug in 1987. En dat komt omdat we het niet alleen maar muzikaal over het jaar hebben. Nee, ik wil je echt even het gevoel geven dat je in 87 beland bent. Dus we blikken terug op tv-series, sportnieuws. We luisteren naar tv-commercials en het nieuws uit het jaar. Wat zo beleefde Nederland een volledige maansverduistering en werd de attractie De Vliegende Hollander in de Efteling geopend. Ja, dat zijn mooie momenten. En straks duiken we dieper in op de gebeurtenissen van 1987. Zoals de politie in onze regio even het spoor bijster. Want weet jij nog waar dit over gaat?
1: Hier stond die wagen, de Audi. En die stond feitelijk, als je uit de uitrit bij mij kwam, stond die wagen in de weg. En we hebben er verder op gelet. Ik dacht, nou, dat is een lastige klant bij de tandarts. Die kerel zal direct van weg zijn. Maar de hele dag heeft hij hier gestaan, hè, Loes? De hele dag.
0: Waar gaat dit over? Zometeen hoor je het, net als Prince met Sign of the Times. Maar eerst een plaatje waarvan ik zeker weet dat jullie hem vergeten was. Kees nog? Pepsi en Shirley. Dit is Heartache.

0: Ja, hij was niet de eerste artiest die gebeurtenissen uit de actualiteiten verwerkt in zijn plaat. Denk bijvoorbeeld aan Marvin Gaye, What's Going On, of Billy Joel met We Didn't Start the Fire. Prince deed het in ieder geval in 1987 ook. In Sign of the Times vatte hij de somberheid van de jaren 80 samen in 3,5 minuten. Dit is Years op Haard 105. De tijdmachine vliegt vandaag door het jaar 1987. Een jaar waarop 13 juni zeker 10 mensen gewond raakten. En dat gebeurde allemaal op de rivier Vismarkt hier in Haarlem. Een 20-jarige Haarlemmer reed namelijk met zijn auto in op de menigte die daar op het plein stond. En de wilde rit eindigde pas toen de politie 2 schoten loste. 1 kogel raakte hem in de buik, waarna hij zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. En op 9 februari dringen er in Marseille 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen. Ze gijzelden daar 23 mensen gedurende bijna een dag. En met een buit van 200 miljoen Franse franken ontsnapten ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Het zou zomaar een aflevering kunnen zijn aan Papa de Papel. Weet je dat ook weer? Casa de Papel? Casa de Papel, dat was hem inderdaad. En op 9 september 1987 werd AHOL topman Gert-Jan Heijn ontvoerd bij zijn villa in Bloemendaal. De politie van de regio Haarlem was er druk mee. Ze was ook te zien in het NOS-journaal met Elke van Doorn.
1: Goedenavond. Nog steeds grote onduidelijkheid over de vermiste topman van het AHOL-concern. Gaat het om een ontvoering of niet? Gerrit-Jan Heijn, de broer van Albert Heijn, is sinds woensdag spoorloos. Zijn auto is die dag leeg en afgesloten aangetroffen in de buurt van zijn huis in Bloemendaal. De zoekacties en het onderzoek worden geleid vanuit het politiebureau in Haarlem. En daar is nog steeds verslaggever Hugo van Rijn. Is er, Hugo, de laatste uren nog wat gebeurd?
2: 50 man van het recherche-bijstandsteam hebben hier de hele avond gewerkt. Maar veel wijzer zijn ze nog niet geworden wat betreft de mysterieuze verdwijning van Gerrit-Jan Heijn. En dan voor de rest, dit was de straat waar zijn auto woensdagmorgen leeg, afgesloten, werd teruggevonden. Een van de mensen uit de buurt vertelt erover.
3: Hier stond die wagen, de Audi. En die stond feitelijk, als je uit de uitrit bij mij kwam, stond die wagen in de weg. En we hebben er verder niet op gelet. Ik dacht, nou, dat is een lastige klant bij de tandarts. Die kerel zal direct van weg zijn. Maar de hele dag heeft hij hier gestaan, hoor, Loes. Ja. De hele dag.
1: Einde van deze uitzending. Een goeie nacht.
0: Dit was een fragment uit het NOS-journaal toen het net gebeurd was. En het was nog niet bekend wat er uiteindelijk is gebeurd. Want kort na zijn ontvoering werd Gert-Jan Heijn vermoord door de werkloze ingenieur Ferdy E. Hoewel Heijn al snel dood bleek te zijn, deed de dader heel lang alsof hij nog leefde. Bijvoorbeeld door een afgesneden pink te sturen of zijn bril. Ferdy E. werd uiteindelijk in 1988 opgepakt toen hij losgeld begon uit te geven. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar cel in TBS en kwam op vrije voeten in 2001. Gert-Jan Heijns lichaam werd later gevonden in Doorworth en op 9 april 1988 gecremeerd hier in Driehuis. Over een uur meer nieuws uit 1987 en straks Nederlands product van een band die al heel lang niet meer in het Nederlands had gezongen. Het was even wennen, maar ze scoorden een gigantische hit met een bakje pleur. Maar eerst een liedje die niet meer zo vaak hoort op de radio. Het is Alison Moyet, Is This Love.

Lazo Milieu, Is This Love, hoorde je op Haarlem 105. Welkom aan boord van het snelste voertuig ter wereld. De Haarlem 105 tijdmachine die haalt namelijk snelheden van lichtjaren tegelijk. En met die snelheid reizen we door het jaar 1987. Ik ben je gezagvoerder. Aan de joystick sturen we een beetje door die tijd heen. René Kind die gaat zo meteen de drankjes verzorgen. Morena Klok doet de snacks, dus zo komen we de avond wel een beetje door. En deze mannen die waren in de jaren 80 ontzettend populair. De band bestond uit 12 leden. Gigantisch. Noel Havens, hij was de aanvoerder. En in 1983 hadden ze iets bijzonders gedaan. Namelijk, ze brachten namelijk een liedje uit in 5 verschillende talen. Engels, Italiaans, Duits, Spaans en ook in het Nederlands. En dat was natuurlijk Suzanne. En omdat ze zo internationaal succes hadden, zijn die gasten in het Engels gaan zingen. Ja. En toen gingen ze ook toeren onder de naam The Art Company. Natuurlijk de vertaling van VOF de Kunst. Maar gelukkig, na jaren waren ze eindelijk weer terug in Nederland om uiteindelijk in het Nederlands te gaan zingen. Ze kwamen in 87 met 1,5.

0: Erik van Muiswinkel schreef de tekst en Veo of de Kunst deed de muziek. Eén kopje koffie hoorde je op Haarlem 105. Welkom bij de tijdreis van je leven. Dit is Years en we maken onze reis vandaag door het jaar 1987. En in dat jaar werd vooral de provincie Drenthe getroffen door extreem veel ijzel. Zo werden voorwerpen bedekt onder een laag van minstens 1 centimeter dik ijs. Echt insane. Bomen, hoogspanningskabels knapten af. En ja, als het dan toch koud en glad buiten was, dan bleef je lekker binnen in de winter van 87. Lekker warm voor de buis. Kijken naar een commercial blok van Nederland 1 met de nieuwste Pioneer producten. En een chocolaatje.
1: Lion, vorstelijk, onweerstaanbaar. Lion, een wilde verrassing, gevangen in chocola. Lion, beestachtig lekker. Eet het en je weet het.
2: Op zoek naar een multiplay compact disc speler? Passend in ieder systeem. Pioneer biedt verschillende modellen met allen hetzelfde standaardmagazijn voor 6 discs. Voor uren ononderbroken luisterplezier en wisselbaar met een druk op de knop. Dus maak uw installatie echt compleet met de multiplay compact disc speler van Pioneer. Huh?
0: Je luistert naar Years op Haarlem 105. Vanavond reizen we met de tijdmachine door het jaar 1987. Ik ben je piloot, Bas van der Schuit. En straks reizen we langs de grootste series uit het jaar. En je hoort Years 2 van 1. Twee liedjes van één artiest met deze week een groep die regelmatig ruzie had. Maar ja, ondanks dat toch waanzinnige tracks maakte. Deze week staat de Fleetwood Mac centraal. Ook hoor je Gloria Estefan met de Miami Sound Machine. Maar eerst, ik hoop dat het glazuur goed op je tanden zit, iets meer zoets. Dit is Gregory Abbott en Shake You Down.

Nee, het was gewoon een synthesizer in deze plaat die dat gebrul elke keer veroorzaakt. Ik heb me dat jarenlang afgevraagd. Ik dacht, joh, hebben ze een leeuw op hun staart getrapt hiervoor? Maar nee, dat was helemaal niet waar. Ze hadden een klein succesje met deze Rhythm Is Gonna Get You, You're the Gloria Estefan in Miami Sound Machine hier op Haarlem 105. We zijn beland in het jaar 1987 met de Haarlem 105 tijdmachine. En op tv kon je toen niet heel veel zappen, er waren niet zo heel veel kanalen, maar ja, er was van alles te zien. Zo keek je bijvoorbeeld naar Married With Children. Je weet al, het iconische begin met die fontein en El Bundy onderuitgezakt op de bank. Ook de populaire serie Full House moet je niet vergeten. Het eerste seizoen startte in 87 met Bob Saget en natuurlijk de Olsen Twins die daar een hoofdrol in speelden. En nog meer leuke series, Bassie en Adriaan en het geheim van de schatkaart. Je weet al, met die clown en acrobaat, ze hadden een schatkaart. En de B2 vlugge Jaapie en de Baron die zaten er weer achteraan achter die clown en acrobaat om dat dan weer te jatten. Maar ze hadden ook Bassie en Adriaan voor volwassenen. Alleen die serie eindigde juist in 1987, want na 98 afleveringen zat het erop. Want de laatste aflevering van die A-team die rolde op 8 maart 87 van de bank. Je weet wel, die Je weet wel, die vier ex-militairen. Ze hielpen ze, kon je ze inhuren. En want ze hadden maar één ding. Ze wilden ervoor zorgen dat onrecht bestreden werd. Dus Hannibal, je weet wel, die slimme leider, Face de charmeur. Dat je op die sterke kracht patsen met zijn kuif, of in ieder geval zijn hanenkam, B.A. Baracus. En die gekke piloot, die lijpo, Murdoch. Ja, dat was natuurlijk wel een stukje vermaak op televisie. En dit was ook iets wat je regelmatig hoorde als kind.

Ja, de Ninja Turtles. Natuurlijk kunnen we die niet vergeten in onze trip down memory lane door het jaar 1987. Dit is Haarlem 105. Straks hoor je Years 2 van 1. Twee liedjes van één artiest. En deze week Fleetwood Mac die er centraal in staat. Ook hoor je Mixed Emotions, maar eerst Whitesnake. Dit is Here I Go Again.

0: dat zeker niet bestaan in Goud en Fout. Next Emotions hoorde je You Want Love op Haarlem 105. Ja, twee liedjes van de ene artiest. En vandaag staat Fleetwood Mac centraal. We hebben altijd een plaatje die je minder vaak hoort van ze. En een gigantische knaller. En laat ik daar eens mee beginnen. Want Lindsey Buckingham, hij had een projectje voor zichzelf bedacht. Een project waar hij bijna alles zelf inspeelde. De gitaar, de drumcomputer, de zang, alles. En die plaat werd een van de grootste successen van Fleetwood Mac ever. Big Love, die hoor je zo meteen. Maar eerst starten we met een track die je minder vaak hoort van deze band. Geschreven door Sandy Stewart. En ja, Stevie Nicks heeft ook haar bijdrage gedaan. En die klinkt zo. Dit is Seven Wonders.
1: Twee platen van één artiest. Dit is Years, 2 van 1. Haarlem 105.

0: Twee liedjes van één artiest. Deze week in Years hoorde je 2 van 1 van Fleetwood Mac. Leuk dat je aan boord bent gekropen van de Haarlem 105 tijdmachine. Want in Years maken we vandaag een reis door het jaar 1987... waarin op 19 juli de premier van Groot-Brittannië, Margaret Thatcher... en de Franse president François Mitterrand het verdrag ondertekenen... waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen beide landen werd geregeld. Maar nu landen we heel even terug in het hier en nieuw... maar straks vervolgen we onze reis langs het sportnieuws van 1987... Maar ook het algemene nieuws, want in 1987 werd de allereerste Europese munt geslagen. En nee, dat was niet de euro. Wat dan wel, Joris zo dadelijk.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist... Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven... nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man... die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers... zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur... zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije... was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top... ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig... dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedenavond, we reizen nog 1 uur door de tijd, want tot 8 uur is dit Years. De hele zomer lang maken we heerlijke tijdreizen met de Haarlem 105 tijdmachine. Want de hele zomer lang presenteert 023 het programma Years. En dat betekent dat je mag opstappen geheel gratis in die Haarlem 105 tijdscapsule. En daarmee reizen we weer door een heerlijk jaar langs de muziek. Het nieuws, sporthoogtepunten, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van het jaar. Dus pak borrelnootjes erbij, een drankje erbij en zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want we gaan nog 1 uur terug naar het jaar...
3: 1987.
4: Start de tijdmachine, gek!
5: We gaan!
6: Are you telling me that you built a time machine?
5: Come here! I'll show you how it works! First, you turn the time circuits on.

0: Het nieuws. De series. En de films. Alles uit
1: 1987.
0: Dit is Geers op Haarlem 105.

0: Je hoorde het prachtige Once Upon a Long Ago. Paul McCartney. En daarvoor werd je nog lekker gerickrolled. Met Rick Astley en dat typische geluid uit de jaren 80. Die kon zeker niet ontbreken in deze show vandaag. You're never gonna give you up. Dit is Years. We vliegen nog 1 uur door het jaar 1987 met die prachtige Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. Hopelijk geniet je net als ik van deze mooie tijdreis door het jaar 1987. Een tijdreis die we niet alleen muzikaal maken. Ik wil je echt even het gevoel geven dat je geaard in dat jaar staat. Dus we blikken terug op het sportnieuws. We luisteren zometeen nog naar tv-commercials. Maar ook gaan we luisteren naar de grootste hit uit 1987. En die is afkomstig natuurlijk uit de grootste film van het jaar, Dirty Dancing. Nou, waarschijnlijk heb je al een idee wat je over 3 kwartier te wachten staat. En we bespreken het nieuws. Zo overleed op 22 februari in Amerika de Amerikaanse kunstschilder Andy Warhol. En er breken rellen uit in Oost-Berlijn. Als enkele duizenden jongeren een openluchtconcert proberen mee te luisteren. In West-Berlijn, aan de andere kant van de muur. En straks hoor je het verhaal achter de eerste Europese munt die geslagen werd. Maar hoe heette die munt ook alweer? En nee, het is niet de euro. Ook hoor je de House Martins. Maar eerst Alexander O'Neill. Dit is Fake.
1: Can I get some nasty bass? Can I get some nasty bass? Gonna be kinda right tonight. Fellas, we're gonna talk about a girl who's fake, huh? Fellas, can I get you to put your hands together for that?

origineel is 2 jaar ouder. In 1985 kwam IJsley Jasper IJsley met Caravan of Love, een spin-off band overigens, van The IJsley Brothers. Maar het grote succes komt toch echt in 1987 met deze versie van de House of Martins. Je hoorde Caravan of Love. Dit is Years op Haarlem 105. We zijn beland in het jaar 1987, waar op 4 september het allereerste radioprogramma werd gepresenteerd op deze zender. Super tof. We hadden onze eigen studio niet eens. Nee, we moesten dan namelijk voor elke show opnieuw een studio opbouwen. De allereerste uitzending werd dus op 4 september gehouden. Om 5:00 in de middag kwam dat vanuit Café de Patriot in de Kleine Houtstraat. En de allereerste show werd gepresenteerd door Jeroen Overbeek en Marieke Moerkerk. Helden. De grondleggers van Haarlem 105, onder andere. En het ging er heftig aan toe in het staatsvervoerbedrijf moet ik zeggen, van Zuid-Afrika. Het bedrijf ontslaat namelijk op 22 april 1987 17.500 zwarte spoorwegarbeiders. En daarmee maakten ze op radicale manier een einde aan een 6 weken lang durende staking. En bij die protesten tegen de gang van zaken werden 6 arbeiders doodgeschoten. En op 25 maart sloeg de Belgische prins Filip de allereerste Europese EQ. En de EQ zou later de voorloper zijn van de euro. De munt werd overigens niet als betaalmiddel gebruikt. Bestond ook al sinds 1979. Maar het was een zogenaamde korfmunt. En dat houdt dan in dat zo'n munt... dat zijn allerlei munten uit Europa samengenomen. Dus van al die lidstaten. En wat ze dan probeerden te doen is de schommelingen tussen al die economieën een beetje te stabiliseren. De korfmunt, de EQ, die moest daar dan voor zorgen. Nou, uiteindelijk is de euro de opvolger geweest in 1999. Overigens kon men in september 1989 wel heel even betalen met de EQ. In een aantal winkels had je namelijk een munt in Den Haag van 2,5 EQ. En dan denk je, de EQ, is dat dan die oude Franse munteenheid, schild? Nee, dat stond eigenlijk voor de European Currency Unit. Nou, op zich wel een leuke naam, toch? Je luistert naar Haarlem 105. De tijdmachine zoeft door het jaar 1987. En straks het bijzondere verhaal waarom Prince geen duet wilde zingen met Michael Jackson. Maar eerst Carly Simon. Dit is Coming Around Again. Hey.

0: Simon, you're the coming around again op Haarlem 105. Welkom in het jaar 1987. We zoeven door het jaar met de Haarlem 105 tijdmachine. En als je naar links kijkt, dan zie je daar Michael Jackson staan. Hij had toen een geweldig nieuw album uitgebracht. Met hits als The Way You Make Me Feel.
1: The Way

0: het niet te vergeten. Man in the Mirror. Maar de titelsong van dat album, dat was natuurlijk de grootste parel. Maar die had eigenlijk een duet moeten zijn tussen Michael Jackson en Prince. Alleen, er was één probleempje volgens Prince. Want ja, als twee mannen een duet zingen, wie zingt dan aan wie? En wie zingt dan die eerste regel? Your butt is mine. Jouw kont is de mijne. Ja, Prince vertelde hierover in de Chris Rock Show waarom hij dit duet heeft afgeslagen.
1: The first line of that song is your butt is mine.
2: Your butt is mine.
1: Now I said, who's gonna sing that to whom? Cause you sure ain't singing it to me. And I sure ain't singing it to you. So, right there we got, you know, right there we got a problem.
0: Prince stelde nog voor om met Michael Jackson een ander liedje op te nemen, maar ja, dat wilde Michael Jackson niet. En zo is er nooit een samenwerking gekomen tussen Michael Jackson en Prince. Maar ach, ook zonder Prince is dit een razend succes geworden. Michael Jackson, met Bad.
3: Yo.

Michael Jackson, You're the Bad in Years op Haarlem 105. Wat een heerlijke tijdreis maken we vandaag door het jaar 1987. Minder heerlijk was het misschien wel op Terschelling in de winter van 87. Het eiland lag toen namelijk begraven onder een dik pak sneeuw van 80 centimeter. En dat was een van de dikste pakken sneeuw die ooit in Nederland heeft gelegen. En als het dan toch sneeuwde buiten, dan deed je lekker de tv aan. Dan kon je kijken naar een commercial van Tarfo Brood en de Kapper.

0: Wij, warme bakkers van Tarvo, sponsoren de trimmers, joggers en runners van Nederland. Hij zegt dat er miljoenen zijn, maar... Maar goed, het kan natuurlijk nooit kwaad een goed stuk brood eten. Tarvo, in dit geval. Oh ja, hij heeft ook een slagzin gemaakt.
1: Tarvo-eters, kilometervreters.
0: Het waren er hooguit 500. Huh?
2: Tarvo, het bestaat nog steeds overigens. Leuk dat je luistert naar Haarnem 105. Dit is Jiers en we maken onze tijdreis door het jaar 1987. Ik ben je piloot, Bas van der Schuit. En straks hoor je een enorme knal. En die knal heeft alles te maken met het sportnieuws waar we zo meteen doorheen bladeren. Ook hoor je de grootste hit van het jaar. Die is afkomstig uit Dirty Dancing. En je hoort het prachtige So Strong van Nabi Sivert. Maar eerst, het goede doel. Dit is Nooduitgang. 105.

0: Jennifer, you're the So Strong op Aardemolen 5. Dit is Years, we zijn beland in het jaar 1987 en dit was het nieuws uit de sportwereld. In februari wordt er namelijk voor het eerst over op een overdekte ijsbaan een wereldkampioen geschaatst. En dat vond plaats in het nieuwste stadion van Nederland, het Tialfstadion in Heerenveen. De Nederlander Leo Visser die reed op de 5 kilometer een nieuw wereldrecord. En 28 oktober gaat er een bommetje af op het veld tijdens het EK voetbal. De kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Cyprus.
1: Van Aarle. Met een droomcarrière in het Nederlands elftal tot nu toe. Vanenburg. Van Tichelen. En daar ontploft een geweldig projectiel in het strafschopgebied van Cyprus. De scheidsrechter, die dat waarschijnlijk in zijn eigen land ook niet gewend is, laat doorspelen. Terwijl de Cypriotische keeper aangeslagen in zijn doel staat. En dat kan ik me indenken ook. Want dat was een knal.
0: Ja, dat was een flinke knal. Ondanks hevig protest van de Griekse voetbalbond wordt de uitslag niet omgezet in een reglementaire 0-3 nederlaag voor Oranje. Maar mag volgens de UEFA de wedstrijd overgespeeld worden. En daardoor kwalificeerde Oranje zich alsnog voor het toernooi 1988 in Duitsland. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. En op 31 januari wint Brabander Jan de Rooij de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. En straks hoor je de grootste hit uit het jaar 1987. En wordt er door de Haarlem 105 tijdmachine computer bepaald naar welk jaar we volgende week gaan. En jij kan die mede bepalen. Welk jaar wil jij dat we volgende week naartoe vliegen? Laat het me weten via de Haarlem 105 tijdreisplanner. Vul het jaartal in op haarlem105.nl. Haarlem105.nl/studio. En net al die inzendingen maakt de tijdmachine computer straks een keuze.

Net IJsaals komen we aan het einde van onze tijdreis door het jaar 1987. You're the crazy. Nou ja, bijna aan het einde. We hebben natuurlijk nog één grote attractie te gaan. Die zie je aan je rechterhand als je de tijdmachine raam even uitkijkt. Die grote hit, de grootste hit van het jaar 1987. En dat is wel even een momentje hoor, om even terug te gaan naar die ultieme power ballad uit de jaren 80. Speciaal geschreven voor de film Dirty Dancing. Moet je voorstellen, die liftscène zonder deze track. Dat kan gewoon niet. Het duet scoorde wereldwijd, won een Oscar en een Grammy. En het wordt nog steeds gezien als een van de meest romantische filmmomenten ooit. Het is tijd voor pure magie op de radio. Tijd voor Bill Medley, Jennifer Warnes met I've Had The Time Of My Life. De grootste hit uit 1987.

0: De grootste hit van het jaar 1987. Je hoorde Bill Medley, Jennifer Warnes met I've Had The Time Of My Life. En ik hoop dat je die ook hebt gehad tijdens onze heerlijke tijdreis door het jaar 1987. Maar helaas, deze reis is voorbij. Maar goed nieuws, volgende week weer een nieuwe years en dan staat er weer een ander jaar centraal. Zojuist hebben vele luisteraars, nou, misschien ook wel jij, hun favoriete jaar ingevuld in de Haarlem 105 tijdreisplanner. En de Haarlem 105 tijdreiscomputer die gaat nu bepalen naar welk jaar we volgende week gaan.
1: Volgende week reizen we af naar het jaar 2013.
0: In 2013 overleed Prins Friso op 44-jarige leeftijd aan de complicaties van zijn eerdere ski-ongeluk die hij had in Leg. En je hoorde muziek van Miley Cyrus, Ellie Goulding, Katy Perry, One Republic, Bluff, Drake, Bruno Mars en nog heel veel andere mooie artiesten. Tot zover Years voor deze week. Een programma bedacht door Richard van Keulen en ik hoop dat je genoten hebt van deze tijdreis. Geniet lekker van je weekend en graag tot volgende week in het jaar 2013. Daarin was dit ook een hele grote hit. Duke Dumont, dit is I Need You 100%.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Op deze prachtige zaterdagavond, dit is Gregory Porter.
3: We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

Gregory Porter. En Holding On hier op Haarlem 105. Ja, Jay hier met de zaterdagavond van 25 juli 2026. Editie nummer 85 zit wel weer op. Vorige week zat Brecht op deze plek, sinds ik in de Johan Cruijff Arena stond. Daar heb ik zometeen nog wel wat over te vertellen. Maar daar zometeen meer over.

Ja, ik ben dus aan het huis zitten op een woonboot. Maar ben ik de enige die dan toch even gaat rondsnoepen om te kijken wat het huis allemaal in petto heeft? Ik heb gelukkig niks te zeuren met deze zomerse temperaturen. Of zoals Sarah Lawson zegt, summer isn't over yet.

The Tramps. Met de Junkie XL remix van Disco Inferno. Je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens de zaterdagavond. Nou, vorige week zat ik op deze tijd in de Johan Cruijff Arena bij de After Hours Till Dawn Tour van de weekend. Dit was mijn derde en allerlaatste concert van het jaar tot nu toe. Je weet nooit wat er tussen komt. Hè? Het kan zomaar zijn dat iemand ineens zegt van, weet je, ik ga volgende week een toertje doen. En dat ik denk, daar ga ik ook heen. Maar als je deze man ergens live kan zien, dan moet je echt wel die kans grijpen. Want wat een show. Echt niet normaal. Het is dus wel echt een wonder dat ik mijn stem de dag daarna nog had. Want ik heb staan meezingen en schreeuwen. Ik denk dat als je filmpjes van andere mensen erbij pakt, dan is hun hele filmpje verkloot. Want dan hoor je mij er doorheen gaan. Maar er was wel één ding waar ik me gigantisch aan ergerde naast dat ik het gewoon superleuk had natuurlijk. Halverwege de show kwam er namelijk een man binnen die de stoel voor ons was gekocht. Hij was alleen. Misschien had hij via Ticketmaster swap, ticket swap iets. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Hij was alleen. Hij had de stoel voor ons gekocht. Hij kwam halverwege de show binnen. Toen dacht ik al, oké, sure. Je weet niet wat deze man ervoor had. Misschien stond hij in de file. Misschien had hij werk. Je weet het niet. Maar aan de andere kant dacht ik dus ook van, en je weet op zich dat je naar dit concert gaat. Dus waarom zou je dan pas halverwege de show binnenkomen? Ik heb goud geld betaald voor dit ticket. Ik zou dan er alles aan doen om het begin en het eind van de show allemaal mee te krijgen. Maar dat was dus niet het ergste. Want terwijl ik en een vriendin dus heel erg aan het joelen was, je weet wel dat ja, dat. Keek deze man de hele tijd achterom over zijn schouder naar ons. En naast dat wist hij niks van de teksten. Hij heeft geen één keer meegezongen en was hij ondertussen gewoon een Insta-story aan het editen. Ik snap dan niet zo goed wat je daar doet. Die man heeft misschien een kaartje weggepakt voor iemand die jaren hier naartoe wil. Verder heb ik het heel leuk gehad hoor. Het was echt een topshow. Maar die man, ik weet niet wat hij daar deed. I

de allernieuwste van Taylor Swift. Voor de nieuwe Toy Story 5 film. I knew it, I knew you, hoor je hier op Haarlem 105. Heb je zin in een spelletje? Nou, dan stop, want dat gaan we zo meteen doen. Het is heel simpel, je hoort van mij zo meteen 305 hits. Maar ze zijn allemaal een stapje van de toonladder afgestapt. Maar welke hits zijn het? Dat hoor je zo meteen na Taylor Dane. Maar eerst heb ik hier Alvin Lee Meldo voor je met Elvis, I Love You.

0: Ik zei met mijn buurvrouw, loop ik altijd 3 keer per dag met hondjes. En ik zeg tegen haar, ik zeg, van de week als morgen weer, dus gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.
1: Dit is Haarlem 105.

Taylor Dane. En Tell It To My Heart hoor je hier op Haarlem 105. Nou, welkom bij Toontje Lager. Het is even een leuk spelletje op de zaterdagavond. Maar ik moest dus een spelletje bedenken voor deze show. En ik dacht, ik ga het ook niet veel te moeilijk maken. Dus het is heel simpel. Je hoort zometeen van mij 305 hits. Maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke hits hoor jij? Dat is mijn vraag aan jou. Antwoorden kunnen naar de 105 WhatsApp 0600 500 538. 0600 500 538. Toch bezig bent, zet het nummer gelijk in de telefoon. Dan kun je ons altijd makkelijk hebben. Of via haarlem105.nl/studio. Dat moet via een browsertje. Dan kan dat er ook heen. En dan hoor ik je gelijk al denken, valt er wat te winnen? Nou zeker, eeuwige roem bij Haarlem 105. Nou ja, meer wil je niet toch, denk ik, op deze zaterdag. Ik zou zeggen, radio tikkie harder, dan kun je het nog even wat beter horen, want deze is lastig hoor. Ready? Here we go!

Ja, welke drie hits hoorde jij? Laat je voren via haarlem105.nl/studio of via 0600 500 538. Moet via WhatsApp. Als je ons sms't, krijgen wij hem nooit binnen.

De La Soul en Ring Ring Ring hoor je hier op Haarlem 105. We zitten midden in Toontje Lager. Net kreeg je van mij al 305 hits te horen. Maar ze hadden allemaal een klein beetje hoogtevrees op de toonladder. Voor als je het net gemist hebt. Of je bent net ingetuned. Of je, ja, het kan allemaal dat je het gemist hebt. Heb ik ze hier nog één keer voor je. Dus let goed op.

als je ook maar één van de antwoorden wist, kon je je laten horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio. Je hebt nog een paar seconden voordat ik de antwoorden bekend ga maken, dus je kan je inzending nog insturen. Doe dat lekker, 0600 505 38 of haarlem105.nl/studio dus. Ik moet wel zeggen, ik zei al dat die flink lastig was, maar ik zie dat deze echt wel flink lastig was. Dus ik ben de moeilijkste niet. De inzendingen zijn gesloten. Hier zijn de originele. Nummer 1 was Another met Talk to You. Nummer 2 was voor Justin de Wild en Cheer.

Ja, de laatste was voor de man die gisteren heeft aangekondigd dat hij 16 maart weer in het land rondloopt met de Ugly Tour. En de man die minimaal wel een tattoo per meter op zijn lijf heeft. Teddy Swims met Bad Dreams. En reken maar dat ik ga kijken of ik een ticket kan fixen.

Jubal en Ocean House hoor je hier op Haarlem 105. Ja, Donald Trump is zoals velen weten de president van Amerika op dit moment. En ook iemand die naar mijn mening een heel bijzonder social team achter zich heeft zitten. Voor die, ja, die de social media kanalen beheert. Ik weet natuurlijk niet hoe dat helemaal zit, of hij dat zelf doet of dat er mensen daarvoor zijn. Maar zo kwam ik namelijk laatst een post achter van beelden waarin je kon zien dat er gebouwen werden gebombardeerd in Israël. Waar toch wel een bijzonder nummer onder stond. Ja. Het is niet per se een nummer die je onder die beelden zet. Ten eerste is het wel raar dat je die beelden uploadt, maar ja, ik vind het maar bijzonder. Maar naast dat gebruikt hij ook veel muziek zonder dat hij daar toestemming voor heeft. De Duitse band Alphaville was daar één van. En die wil dat de Amerikaanse president Donald Trump stopt met het gebruik van een lied Forever Young in zijn berichten. Trump die plaatste namelijk eerder door een AI-gegenereerde video met beelden van hemzelf vanaf zijn kindertijd tot nu. Met daaronder het liedje Forever Young. Ze zeggen zelf, wij, de band Alphaville, die zijn op geen enkele manier eens met de politieke standpunten van Trump. Sterker nog, we verafschuwen ze grotendeels. Dat schrijft dus de groep. En daarom willen we dat bericht onmiddellijk offline gehaald wordt. De band die verbiedt Trump en zijn Republikeinse partijen ook nog eens het lied voor andere berichten te gebruiken. Ja, ik ben het wel met ze eens.

Calvin Harris samen met Jazz Z en Satisfyer hier op Haarlem 105. Ja, die man die heeft gewoon op Tomorrowland gestaan. Hè. Op de main stage. Daar is hij. Ja, of hij is nu terug naar huis. Of hij is er nog steeds. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het is 9 uur. We gaan even plaatsmaken voor het nieuws. Na het nieuws heb ik de Zero's Classics voor je. En hoor je deze.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Met avonddienst op je radio. Zometeen gaan we terug naar de Zero's.

0: Jules de Lange. Nou ja, ze zegt zelf al good to you, hoorde hier op Haarlem 105. Een hele goede avond. Jay hier door je speakers met avonddienst. We zitten alweer op editie nummer 85. Ja, zometeen neem ik je even mee uit de zorg van de huidige wereld. Tijdens de Zero's Classics gaan we namelijk terug naar de muziek tussen 2000 en 2010. Heb je nog een suggestie? Laat je dan even horen.
1: Late zaterdag, we zijn afgestemd, vergrendeld, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Heb je nog een suggestie voor een nummer dat tussen 2000 en 2010 is uitgekomen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. En dan kan je gelijk vertellen wat jij hebt gedaan met het mooie weer. 0600 505 38 dus.

and be near to me. Ja, dat rijmt heerlijk. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vond het vandaag vrij warm weer. Zo warm dat als ik buiten stapte dit hoorde. En dan is het nog niet eens de volle temperatuur. Hè? Woensdag wordt het gewoon 29 tot 30 graden. Dus dan verbrand ik gewoon levend. Maar ik vroeg me af, wat heb jij nou weer gedaan op deze zaterdag, nu dat we weer een beetje lekker weer hebben? Marieke die zegt, lekker de hele middag op het terras gezeten bij Bolwerken. Heerlijk. Met de kids naar het strand in Zandvoort geweest, zonnebrand vergeten. We zijn nu allemaal zo rood als kreeft, dat zegt Kevin. Sanne die zegt dan weer, fietstochtje gemaakt door de duinen. Was echt genieten met dit weer. Ruud heeft lekker de barbecue in de tuin gezet met de buurtjes. De eerste van het jaar na Ruud, dan ben je best wel laat. Want we hebben best wel mooi weer gehad. Maar dat komt wel goed. En ik denk dat Willemijn het beste heeft van ons allemaal. Want die heeft gewoon lekker niks gedaan. Hangmat in de tuin en een koud biertje erbij. Als ik dat nou eens zou kunnen doen. Nou, dat gaat woensdag wel er voorbij komen. Je luistert naar Adem 105. Je luistert naar Avonddienst. En je luistert naar de nieuwste van Somber. My body isn't ready. Je hoort hem hier.

nieuwste van Somber. En My Body Isn't Ready, Jort Mier op Haarlem 105. Ik denk dat je vast wel ergens een herinnering hebt aan de Zero's. Dat is echt zo'n herinnering die dan weer terugkomt als je een bepaald nummer hoort. Voor mij is dat meestal in de auto van mijn vader zitten op de achterbank, terwijl die heerlijke zomerplaatjes door de speakers klinken. Want ja, ik kom uit 2007, dus ik heb 3 jaar van de Zero's echt meegekregen. Zo'n herinnering wil ik dus weer bij je oproepen tijdens de Zero's Classics. Welke was het dan van vorige week? Ja, heb je nog een suggestie voor een nummer dat je denkt, hier hangt echt een prachtige herinnering aan? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. En misschien kom je hem wel live op de radio vertellen. Dit was de Zero's Classics van vorige week.

wat ken jij nog van die Zero's? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat nog beter de muziek van die periode? Want dan heb je geluk, want daar gaan we eventjes de focus op leggen voor deze aankomende 4 minuutjes. We gaan even terug naar het jaar 2000. Geen tekst, geen zang, gewoon pure energie. En dat en toch een van de meest iconische dance tracks ooit gemaakt. En je weet inmiddels welk nummer ik bedoel zodra je die eerste synth riff hoort. En het gekke is, dit nummer werd gemaakt door een 21-jarige Finse jongen genaamd Ville Virtanen. Ik hoop dat ik het goed zeg, ik ben niet zo goed in Fins. Die het letterlijk in zijn slaapkamer in elkaar zette. Hij had nog nooit een track uitgebracht en Sandstorm die werd meteen wereldwijd een hit. Het bizarre van Sandstorm, eigenlijk nooit voor de radio bedoeld was. Het stond op zijn debuutalbum Before the Storm en werd pas later door DJ's opgepikt in de clubs, waarna het een eigen leven ging leiden. Inmiddels heeft het nummer al 1 miljard streams op Spotify. Dat zijn dus 1 miljard mensen die het wel een keer gestreamd hebben. Voor een instrumentaal dance nummer uit 2000 is dat echt compleet waanzinnig. En dan heb je natuurlijk nog het internetfenomeen. Sandstorm, dat is al jarenlang het meme-nummer van het internet. Elke keer als je ergens iets randoms of chaotisch gebeurt op TikTok of YouTube, dan vind je Sandstorm ook. En er zijn zelfs mensen die het nummer op hun trouwerij hebben laten afspelen als grap tijdens de eerste dans. Wat ik vind dat het nummer ook nog zo bijzonder maakt, het staat zelfs in de Guinness Book of Records als de best verkochte instrumentale rave track ooit. En Phil Vertranen, beter bekend als The Root, is er nog steeds mee bezig. Hij toert er namelijk nog mee de hele wereld over. Dus of je nou stond te springen in de club in 2000, of je hem kent van een meme op je telefoon, of je hem nu voor de eerste keer hoort, dit is Sandstorm van The Root. Je hoort hem hier op Haarlem 105.

met Sandstorm hoor je hier op Haarlem 105. De Zero's Classic van 25 juli 2026. Ja, heb jij nog een Zero's Classics die ik nog een keer moet behandelen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 06 105 105 38, of via haarlem105.nl/studio. Het is 9:55. Dat betekent dat over 4 minuutjes eventjes... dan gaan we naar de 105 Weekend Mix. 30 minuten lang, zonder onderbreking, de lekkerste house bij jou op de radio. Maar eerst heb ik DJ Paul Elstak voor je.

0: DJ Paul Elstak en Love You More hier op Haarlem 105.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.
0: Ja, dan knallen we deze show nog heel even af met de heerlijke muziekmix. Speciaal voor jou, zonder onderbreking, 30 minuten lang de heerlijkste house bij jou op de radio. Ik zou zeggen, geniet ervan!

Dit was hem dan weer, de 105 weekendmix van 25 juli 2026. Wil je de weekendmix naar terugluisteren, dan kan altijd via de Soundcloud van Haarlem 105. Voor als je iets gemist hebt of je zegt deze mix is zo lekker, die wil ik gewoon nog een keertje horen. Dat was hem weer voor mij. Volgende week ben ik er gewoon weer. Vanaf nu stuur ik je door naar Hongkong

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velia. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Hey, het is zaterdagavond, 10 uur geweest en het is weer tijd voor Honk on Calling. En dankjewel Jay voor de afgelopen 2 uur. En ik zit er tot middernacht met soul, funk, old school, hiphop, disco, jazz en dance en weet ik veel allemaal. En dit is weer uit Frankrijk. Weer een duo, weer in de elektronica. Daft Punk is er niet meer, maar we hebben nu gewoon Justice. En die maakt ontzettend veel coole dingen. Deze track doen ze samen met Tame Impala. Dat is die gast uit Australië die ook zo'n coole muziek maakt. One Night, All Night. Nou goed, dat is ook een beetje het concept van vanavond hier op 105. Mark Schultz vanuit Hongkong, fijn dat je er bent. Ik ga verder met deze track van Alice Russell. Mirror, Mirror on the Wall.

gaaf is dit? Het is een Walk That Walk. Je hebt Nick Hansen is de zanger, maar de man achter alle muziek is Bakermat. Nou, dat klinkt Nederlands en dat is het ook. Lodewijk Fluttert heet hij, een DJ uit ergens in de omgeving van Utrecht, geloof ik. Erg goed, hier op 105 hoorde je het misschien voor het eerst. Eventjes naar hele oude soul. Deze Lee Dorsey, Working in the Coal Mine.

Deze herken je misschien in handen van de Pointer Sisters, maar geschreven dus door Alan Toussaint, een grootheid. Uit New Orleans kwam die. Helaas niet meer onder ons, maar verantwoordelijk voor heel veel dingen. Dus onder andere ook dat Lee Dorsey. Maar ook bijvoorbeeld de Meters. De Meters waren zijn huisband. Dus allemaal die mannen van Neville, hè, de Neville Brothers. Dat is allemaal Alan Toussaint. Ga hem opzoeken. Erg mooie dingen heeft hij gemaakt. Soul Sister. Oh, dat is ook zo mooi. Ga ik gewoon nu aanzetten.

De La Soul, vaste gast in het programma altijd met Break It Down. En die het geluid is ook goed, zeg. Keep Dancing to the Music van Dean. Daar heb ik je volgens mij 1 of 2 weken geleden ook al wat van laten horen. Maar ik vind het erg goed, hoor. Nieuwe muziek gewoon hier op 105.

Dennis Brown, Money in My Pocket hier op 105. Dan ga ik naar Macadam Krokodil en Mezerk. Die heb ik volgens mij vorige week ook wat van laten horen van die Macadam Krokodil. Ook voor iets raars uit Frankrijk, maar wel leuk dit. Dit is Hop!

0: Geproduceerd door Timbaland, maar ook door Missy Elliott. Want dat is ook gewoon een groot producer en een geniale gek. Zo goed dit.
1: Oh, wat is dit ook alweer?
0: Bob James, Take Me to the Mardi Gras. Een oude sample uit de jaren 70. Heel goed hoog gebruikt, onder andere ook door Run DMC, geloof ik. Maar de track begon dus met dat... Hey DJ, pick up the phone, I'm on the request line. Ik dacht, ja, die wil ik even gaan luisteren samen met jou. Maar dat is gewoon van Rockmaster Scott. Deze track dus. Rockmaster Scott en de Dynamic 3 request line hier op 105.

van de moderne remake van Somebody's Watching Me van Rockwell misschien. En dit is toch wel erg cool. Ook weer modern, maar het is zo goed gemaakt. Met Robert DeLong heet hij. Dus niet Robert Long, hè, dat is die zanger uit Nederland. Maar nee, Robert DeLong, DeLong. En die Dean die ik eerder had laten horen, die zit hier ook weer bij. Die zit overal in. Erg gaaf. Hoeveel tijd heb ik nog? Nou, ik ga eventjes dit aanzetten en dan zie ik zo meteen wel waar het schip strandt voordat ik eventjes moet eruit voor het nieuws en zo.

0: Looking back.
1: Lauryn Hill, die zat natuurlijk in de Fugees. Daar had ze namelijk daar één soloalbum. Dat was erg goed. The Miss Education of Miss Lauryn Hill. En dan draaide ik deze Every Day, Every Ghetto. Oh, de laatste track van het eerste uur is in handen van Doris Days. Dat heet To Ulrike M. En volgens mij is die M voor Meinhof. Van de Bader-Meinhof fractie, de Rote Armee-fractie. Zoiets is het in de Zero 7 remix hier op 105. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

En fijn dat je er nog steeds bent. Het tweede uurtje hier op 105. Tot middernacht ben ik er nog met allerlei coole muziek. En ik begon eventjes met Cool Company. En een leuk duo uit New York. We staan al bijna 10 jaar. De track heet Floating. En dit. Bombastisch. Orkestraal. Jaren 70. Natuurlijk Isaac Hayes. Het album The Isaac Hayes Movement. Ik draai hier Choppers.

Ah, je albums allemaal zo lekker ook. Ik heb er heel veel in de kast staan. Kun je gewoon lekker aanzetten. Het is filmisch. Het is magistraal, heerlijk, funky en vet en bombastisch. Choppers, Isaac Hayes van zijn album Isaac Hayes Movement. En ja, dan ga ik eventjes verder met deze Bobby Womack. Stand up.

lekkere lome track, de J-Funk Express, Unhooked Generation. Het is een hele mooie cover van de track van Freda Payne. En dat ken je misschien in een iets versneldere uitvoering van Urban Dance Cult uit deze track.

Book, zo heet dit. Nou, dat is iets heel obscuurs natuurlijk weer. De Egypt Strut, daar deden heel veel mensen aan mee. Die denk ik niet zo heel veel wat zal zeggen. Salah Rahbalman, BNC en Lady Faye. Nou goed, dat dus. Een klein beetje Midden-Oosterse muziek. En dan zat ik even te denken of ik nou die track van de Nederlandse showorkest moet doen met die Arabische nachten. Even kijken. Waarom ook niet?

helemaal niks Arabisch. Het kwam gewoon uit Nederland. Ruud van Hemert of zoiets. Ik weet niet meer wie er nou achter zat. De Abdul Hassan Orchestra. Een heel album ook van gemaakt met Arabian Affair. Het is een pleasure. Guilty doet niet aan. Ik vind het gewoon stiekem echt heel erg geinig. Maar goed, ik denk wel dat ik de helft van de luisteraars die ik had wel kwijt ben. Gauw verder dan maar deze track. Sparky Dees is overleden. Ja, dat afgelopen maand. Dus dan moet ik eventjes bij stilstaan.

0: Vroeger had je geen cd's die je kon branden. Je kon je klauwen branden aan de kolenkachel. Of je kuiten aan de uitlaat van je krijtler. Dat was vroeger.
1: Mark Scholz, Haarlem 105.
2: Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass?
3: This DJ.
4: The DJ on the wheels. Ha! The DJ on the wheels.
5: DJ Skillspin. Running it.

Ga hem opzoeken op YouTube. DJ Skillspins. Hij maakt ontzettend gave dingen. Dit was Scratchalicious. Dit is Damrock met Never Be Over. Je luistert nog steeds naar Rock and Calling hier op 105. Nog een half uurtje te gaan. Tot aan middernacht ben ik bij je.

Dit is King Britt met Superstar. En die King Britt die heeft ooit een legendarisch album uitgebracht, wat werkelijk niemand in de kast heeft staan. Silk 131, The Funk Hits the Fan. En ik weet ook niet of dat op Spotify staat. Volgens mij niet, althans niet hier in Azië. Maar ga het opzoeken ergens. Het is zo ontzettend goed. Er staat dit trouwens niet op, want het is een modernere track van hem. Die waar ik net over had, dat is een van zijn allereerste. Hoeveel tijd heb ik nog? Nou, niet heel veel meer. Ik heb te veel dingen. Ik ga deze aanzetten. Stargard met Theme from Which Way...

Nou, dan zijn we alweer een beetje aan het einde gekomen van de show. Het is bijna middernacht. Ik wil nog één track aan je laten horen. Dat is ook weer een dode van de afgelopen maand. Rodney Franklin, een pianist die eigenlijk veel jazz deed. Maar hij had één hitje. En dat was een track genaamd The Groove. Ergens zo jaren 70, jaren 80. Ik denk, als je het nu zo hoort, denk ik, nou, het zegt me eigenlijk niks. Maar als ik hem ga aanzetten, denk ik dat je hem herkent. En daar wil ik mee afsluiten. Fijn dat je er was. Tot volgende week.

0: guys. Just disturbed guys.
1: Nothing is over until...
2: Dit is 105. Het is middernacht.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens de Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.
4: Ja, goeienacht, Marnix Damman hier. Als je wil weten wat Svendborg, Denemarken en Haarlem met elkaar te maken hebben, blijf

0: Brown.
1: Gregory Porter, Revival. En daarvoor Black and Brown. Zo, hey, je hoorde mij net beginnen met het uur wat Svendborg, Denemarken en Haarlem 105 nou met elkaar te maken hebben. Nou, dat is een heel, heel bijzonder verhaal. Ik was op vakantie een week terug, was ik in Denemarken. En dan kwamen wij terecht in Svendborg en heb je een prachtig haventje. En in dat mooie weer daar gingen wij wat lekkers halen. Even een patatje en dan liep ik zo even, we hadden de hond bij ons, en liep ik even over de pier. En allemaal Deense boten, maar ook een Nederlandse boot met een Nederlandse vlag. En nou ja, je raakt even aan de praat zo. En toen vroeg mijn oog op die boot. Een prachtige boot trouwens. En daar stond op Velzen. Ik denk, hé, wat is dit nou? Dus, dan vraag je toch even door. Wat blijkt nou? De beste mensen kwamen uit de buurt natuurlijk. Dus zo zie je maar weer de mensen uit de regio Haarlem, Heemstede. Die vind je overal. Die vind je overal in de buurt. Ze kwamen uit Driehuis. Hele mooie boot. De Papillon. De Papillon. Even zo. Dus even, hoe klinkt dat dan? Nou, zo even zo wat sfeer. En dan vraag je, goh, hoe heet dan die boot? Nou, dat is de Papillon. We zijn op weg naar Kopenhagen zijn we. De schoonouders waren naar Denemarken gevaren. En zij gingen op weg naar Kopenhagen uiteindelijk. Dus ik ben wel benieuwd. Misschien hoor je dit en heb je Kopenhagen gehaald. Laat even weten of het gelukt is. Of misschien ken je de beste mensen. En kan je even goed laten weten of het gelukt is. Misschien heb jij ook een mooi verhaal. Mooi verhaal van vakantie en heeft dat ook te maken met Haarlem 105? Laat het ons weten op 06-105-105-38. Of via haarlem105/studio kan je ook altijd een berichtje sturen. En dan kunnen we er vervolgens wat mee doen. Maar wat ik al zei, Haarlem 105, die boot heette de Papillon. En misschien ben je heel goed in Frans. Papillon is natuurlijk vlinder. En daarom draaien we even dit nummer voor de prachtige boot uit Velzen.

Harry Styles, Dance No More. Hier op Haarlem 105, omroep van Haarlem Heemstede en Bloemendaal. En ja, die boot, ja, ik heb er zelf geen een. Ik was vandaag wel op het water. Ik was op een sub. Ja, dat is niet zo'n mooie boot als de Papillon. Daarom draaiden we Butterfly van Crazy Town overigens. Nee, de sub, hartstikke leuk. Misschien heb je ook vandaag een zomerse activiteit gedaan. Ruik je nog naar zonnebrand? Het was een fantastisch mooie zomerse dag. Was je op het spanen, op je subje of in je bootje. Zit je nu lekker op de bank of misschien wel op het terras nog lekker Haarlem 105 te luisteren. Wie weet. Hoe dan ook, Gabrielle Kilmi staat klaar. En Pure Love.

Gabriella, Kill Me, Pure Love. Laat maar weten, die zomerse verhalen van je, als je wat te vertellen hebt, als je nog een heerlijk dagje hebt gehad en je denkt, ik deel dat even, 06-105-105-38 of op hlm.nl, hlm105.nl/studio. Je kan natuurlijk ook een plaatje aanvragen, als je dat wil. Ook daarin kan je dat achterlaten in de inbox, op de app, hè, via de site of via je mobiel, 06-105-105-38. Dus, als jij je plaatje wil horen, laat hem weten. Nu verder met Robin S.

my guy, Sam Smith. Wat kan ik dat goed, hè, die jongen? My guy. Zo, hey, ik had het net over dat je wat aan kan vragen hier op 06-105-105-38 of via HLM105/studio. Dat heeft Matt gedaan. Matt wil heel graag een nummertje van Metallica horen. Metallica die overigens, die zijn bezig met een tour. Die hebben net een Europese tour afgerond. Misschien was hij daar wel heen, dat hij daarom nog even dat wilde terughoren. Ja, en anders moet je naar Amerika. Ja, misschien was je er al met het WK. Misschien heb je geen geld meer over. Maar ze spelen nu alleen nog maar in Las Vegas. Dus volgens mij een volgende show. Als je ze live wil horen, moet je daarheen. Maar wat we wel voor je kunnen doen, is deze hier gaan draaien. Enter Sandman van Metallica. Ja, het mag allemaal wel, hè. Het mag allemaal wel. S'nachts kan het wel wat gitaarmuziek gebruiken. Dus geniet ervan, Matt. Deze is voor jou. Enter Sandman, Metallica.

This is how we do it, Montel Jordan. Daarvoor Enter Sandman van Metallica. Hey, ja, ik was dus op vakantie in Denemarken en op een gegeven moment kom je ook weer terug. Misschien ben jij nog niet op vakantie geweest en ga je nog op vakantie. Heb je dus, misschien was je lekker aan het suppen, misschien zat je op een bootje of lag je op het strand op Zandvoort. Kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, ik kwam terug van vakantie en ja, dan moet je ook de spullen weer uitpakken. En daar gebeurde toch wel iets heel bijzonders. Want wij hebben een aanhanger achter je auto, zo'n vouwwagen hangen. En op het moment dat je dat ding afkoppelt, ja, dan hangt er ook zo'n haakje. Misschien heb je zelf ook wel eens een aanhanger aan of afgekoppeld. En dan moet je zo'n, ja, zo'n beveiligingshaken onderaan je auto vastmaken. En ik was daarmee bezig, ik kreeg hem niet los. Dus ik lag zo half onder de achterkant even een beetje te pielen met dat haakje. En wat gebeurt er tot mijn verbazing? Iets wat ik niet wist, gaat ineens mijn achterklep open. Nou, dat kan, hè. We hebben een leuke auto, maar zo luxe is hij ook weer niet. Maar dat ding ging ineens open. En ik denk, ik drukte toch niet dat knopje in. Wat blijkt nou? Er zat een hele functie op die ik nog helemaal niet kende. Als ik namelijk met mijn voet, of nou, in dit geval lag ik eronder, een soort van gebaar onder die bumper doormaak, gaat vanzelf die achterklep open. Dat wist ik helemaal niet, joh. Zo leer je nog eens wat als jij iets heel anders doet met je auto, namelijk uitpakken en dingen afkoppelen van je auto. Welke ik altijd deel met mensen, een hele leuke feature, hoop mensen weten dat niet. Dus pak je autosleutel erbij en test hem even. Als jij je auto met je afstandsbedienetje van het slot haalt en je houdt het knopje in van het openmaken van je auto, dan gaan bij heel veel auto's alle ramen open. En dat is super met dit warme weer. Want dan kan jij, als jij vanaf het strand Zandvoort aangewaggeld komt en je hebt je handen vol en het is heet in de auto, dat weet je, dan doe je vanaf een meter of 30 alvast eventjes al die ramen open. Je houdt het knopje van openmaken, hou je even in, gaan ze allemaal open. En dan kan je auto meteen doorluchten. Heel veel mensen weten dat niet. Een hoop mensen zullen denken, ja joh, dat weet toch iedereen. Heel veel mensen weten dat niet. Dat werkt ook met dicht doen, hè, op slot doen. En dan gaan ze allemaal weer dicht als je hem dan inhoudt. Probeer het even, laat even weten of dat lukt bij jou. 06-105-105-38 of hlm105.nl/studio. Ja, misschien heb ik je wat geleerd. We zijn nooit te oud om te leren. Net als Miley Cyrus. Die used to be young. En jong leer je veel. Maar ja, je bent nooit te oud om te leren. Misschien sta je nu met je afstandsbediening van je auto te pielen. En lukt het, gaan al je ramen open. Vergeet je niet dicht te doen. Nu eerst Miley Cyrus, used to be young.

Jalen Gonda, Burning Temptation. Misschien zit jij wel heerlijk aan het strand. Zat jij vandaag wel heerlijk aan het strand? Of was je wat anders aan het doen? Ik ben nog een beetje schor. Ik had afgelopen week had ik namelijk een feestje. Niet op het strand, maar een collega van mij die ging trouwen. En Arthur die ging trouwen met zijn Janine. Een prachtig mooi setje. En ik wil eigenlijk toch even van de gelegenheid gebruik maken om voor die twee, voor dat prachtige koppel, om dit liedje te draaien. Natuurlijk Marry You van Bruno Mars voor Arthur en Janine. Heel veel geluk nog en fantastisch mooi plaatje was het die dag. Geniet ervan.

Rock With You. Michael Jackson van het album Off The Wall, volgens mij. Heerlijk, heerlijk album. Echt dat, dat soul zat er toen nog in. Michael Jackson, de oude Michael Jackson, zeg maar. Zo, hey, komende week wordt het fantastisch mooi weer. En wie weet, heb jij al mooie plannen? Maar misschien heb je nog geen mooie plannen. En kan je van mij een tip meenemen? Komende donderdag, of vanaf komende donderdag moet ik zeggen, is het 4 dagen lange Haarlem Culinaire. Een van de grootste culinaire festivals hier uit Haarlem. Waar de beste lokale restaurants samenkomen. Voor allemaal culinaire hoogtepunten. Inclusief live muziek en een sfeervolle ambiance is daar natuurlijk. Kan je gaan genieten van al die culinaire creaties. Dus wie weet zit je daar op het terras lekker wat te eten. En ja, misschien loop jij wel jouw nieuwe liefde tegen het lijf. Zit je daar lekker te eten en val jij zomaar per ongeluk in love met jouw nieuwe liefde. Counting Crows hebben het erover. Accidentally in love.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt tussen 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. De man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt